0: en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen. Maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn twee mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie nog niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. Verschillende Europese landen nemen maatregelen na de bestorming van de Spaanse exclava Ceuta. Frankrijk en Duitsland verscherpen hun grenscontroles. In Italië schort de Schengen-regeling op voor vrij reizen van en naar Spanje. De Italiaanse, Finse en Deense regering hebben willen bespreken of Spanje tijdelijk uit die Schengen-regeling kan worden gezet. Intussen zijn de meeste migranten alweer vrijwillig terug naar Marokko, zegt de Spaanse overheid. De bestorming kostte volgens Spanje zeker 57 mensen het leven. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water uit sloten en beken te halen uitgebreid. Er gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. Ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. Het weer vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, droog en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het plan van Wereldvoetbalbond FIFA om WK-aandelen te verkopen gaat niet door. Sky News meldt dat FIFA-baas Infantino is gedwongen om zijn plannen te schrappen. Er was de afgelopen week kritiek van over de hele wereld op zijn plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal zou moeten gaan beheren. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA was fel tegen het plan. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd kon ze zichzelf bevrijden. In Bilthoven, vlakbij Utrecht, zijn tientallen woningen urenlang ontruimd geweest vanwege een verdachte auto. In het voertuig lagen volgens de politie mogelijk gevaarlijke stoffen, maar na onderzoek bleek dat niet zo te zijn. Wel zijn 2 mannen aangehouden. Hoe de verdachte en de auto in beeld zijn gekomen wil de politie niet zeggen. De bewoners van ruim 40 woningen konden rond 1 uur weer naar huis. En de Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en plaatselijk mist. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Morgen overdag veel zon, het is droog en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer, warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Waterschappen in het hele land nemen steeds meer maatregelen tegen het watertekort door de droogte. Zo wordt het verbod in delen van Brabant om geen water meer uit sloten en beken te halen uitgebreid. En gaat in Deventer de sluis naar de binnenhaven dicht, omdat het water in de IJssel te laag staat. En ook alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam gaan dicht. En de gemeente Leiderdorp in Zuid-Holland heeft aangifte gedaan van diefstal. In een woonwijk is een complete pannakooi gestolen. De gemeente heeft geen idee waar de metersgrote kooi om in te voetballen is gebleven. Vanwege bouwplannen moest de pannakooi op termijn in Leiderdorp nog wel verplaatst worden, maar daar was nog niets voor geregeld. De gemeente hoopt dat het speeltoestel snel weer boven water komt. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft ook droog. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren nog dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Italiaanse stad Napels is gisteravond een aardbeving geweest met een kracht van 4,7. Het epicentrum lag in een vulkanisch gebied op een diepte van 3 kilometer. Ruim 20 mensen raakten gewond, waarvan er 2 ernstig aan toe zijn. Ook is er schade aan gebouwen in Napels. Sommige straten lagen vol met brokstukken. In het gebied zijn vaker kleine aardbevingen. Vanaf een carpoolplaats in Papendrecht is donderdagavond een vrouw van 20 ontvoerd. Kort daarna werd haar appartement in Rotterdam overvallen, waarbij haar huisgenoten werden vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie denkt dat er 3 verdachten zijn, maar heeft nog niemand aangehouden. De ontvoerde vrouw werd opgesloten in een auto en achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Ruim een uur nadat ze was ontvoerd, kon ze zichzelf bevrijden. Rechtse partijen in de Tweede Kamer willen maatregelen van Spanje om te voorkomen dat illegale migranten doorreizen Europa in. Ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken eist dat Spanje afgelopen dag nog maatregelen moet nemen. Oproepen van een aantal landen om Spanje te schorsen uit het Schengen-verdrag gaan volgens Berendsen te ver. En het weer, het is droog met af en toe wat wolkenvelden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. En het koelt af naar 10 tot 15 graden. Overdag is er veel zon en het blijft droog bij 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen
2: en geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
1: Alweer een winnaar.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Wereldvoetbalbond FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle FIFA-wedstrijden. De FIFA zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur ook niet op de hoogte was. Bij aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen en een tiental gewonden gevallen. Volgens de burgemeester kwamen ook meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen terug. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd. En uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De Amerikaanse delegatie op een AIDS-conferentie in Brazilië is flink uit de koers geraakt. Tijdens een presentatie werd een kaart van Afrika getoond waarop 6 landen totaal verkeerd waren ingetekend. Zo lag Nigeria niet meer aan de kust en klopten de formaten van de landen niet. De kaart bleek met AI te zijn gemaakt. De VS heeft excuses aangeboden. Het weer, het is droog en plaatselijk is er kans op mist bij 10 tot 15 graden. Overdag veel zon en droog, in de middag wat stapelwolken. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
4: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
3: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
4: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
3: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
4: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
3: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
4: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
3: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd in een verklaring. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot van alle toernooien die door de FIFA worden georganiseerd. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 3 mensen omgekomen. Zo'n 10 mensen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. 2 dagen geleden was er ook een grootschalige Russische aanval op Oekraïne. Toen kwam een Russische raket in Polen terecht. Oekraïne kampt met een tekort aan luchtverdedigingssystemen. President Zelensky heeft daarom de VS en andere bondgenoten gevraagd om systemen waarmee ballistische raketten onderschept kunnen worden. Ruim 20 mensen zijn gisteravond gewond geraakt bij een aardbeving in de Italiaanse stad Napels. 2 van hen zijn er ernstig aan toe. De beving had een kracht van 4,7. Meerdere gebouwen raakten beschadigd en uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. Ook viel op sommige plekken de stroom uit. De bewoners van ruim 40 woningen in het Utrechtse Bilthoven moesten gisteravond urenlang hun huis uit vanwege een auto waar mogelijk gevaarlijke stoffen in lagen. Rond 1 uur vannacht konden ze weer terug nadat er geen gevaar bleek te zijn. De politie heeft wel 2 verdachten aangehouden. Waarvan ze worden verdacht is nog onbekend. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met her en der wat stapelwolken. Lokaal kan er een bui vallen, het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
4: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is voorlopig van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump ingetrokken. Dat gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. Honderden mensen hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal de exclave binnen, vaak zwemmend of over hekken heen klimmend. Bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om. Volgens de Spaanse overheid zijn de meeste migranten inmiddels vrijwillig teruggegaan. Bij nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens de burgemeester kwamen meerdere mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De aanval van vannacht volgde op een grootschalige Russische aanval van 2 dagen geleden. Daarbij kwamen 10 burgers om. En ook kwam een Russische raket in Polen terecht. In Amsterdam is vanmiddag de Canal Parade, de jaarlijkse botenparade. Deze editie is in het kader van de World Pride. 80 boten varen onder meer over de Prinsengracht om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Een week na de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn is er extra aandacht voor de veiligheid. Zo zijn er onder meer betonblokken geplaatst, zodat er geen auto's door zouden kunnen. Het weer, lokaal wat mist, verder droog en zonnig met hier en daar wat stapelwolken. Lokaal een bui bij 22 tot 26 graden. Morgen dan flink wat zon en droog met 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl, de online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
11: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
2: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
1: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
2: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
1: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
2: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
1: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
2: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
1: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De FIFA schrapt het plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Dat heeft voorzitter Infantino bevestigd. Hij zegt dat het plan voor te veel verdeeldheid heeft gezorgd. De afgelopen week was er wereldwijd veel kritiek op het voorstel om het WK commerciëler te maken. De Europese voetbalbond UEFA dreigde zelfs met een boycot voor alle toernooien van de FIFA. De Wereldvoetbalbond zei gisteren dat het een eenmansactie was van Infantino en dat de rest van het bestuur niet op de hoogte was. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 doden gevallen bij nieuwe Russische aanvallen, zegt burgemeester Klitschko. Ook raakten tientallen mensen gewond. De aanval volgde op een grootschalige Russische aanval eerder deze week, waarbij een raket in Polen neerstortte. Honderden mensen die hebben gisteravond gedemonstreerd bij de Marokkaanse ambassade in Madrid. Ze voerden actie tegen de massale toestroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta. De afgelopen dagen kwamen zeker 50.000 mensen vanuit Marokko illegaal Ceuta binnen, vaak zwemmend of over de hekken klimmend. En bij de stormloop kwamen zeker 57 migranten om het leven, velen verdronken. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat stelt belangenvereniging COC Nederland in het Parool. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten. Maar dus volgens COC veranderd. Het aantal meldingen van geweld en discriminatie tegen de LHBTI-gemeenschap is in 3 jaar tijd bijna verdubbeld. En vanmiddag wordt tijdens de botenparade in Amsterdam aandacht gevraagd voor de regenbooggemeenschap. Het weer nog. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Het kan her en der wat stapelwolken nog zijn, lokaal wat regen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken, Mick Kraanverhuur Volendam, Winkelcentrum Havenhof, Ed Steur Zandcementmixers Volendam, Kramer Toegangstechniek, Sierbestrating Jonk, BGI Tegelwerken en Dakvlak Dakwerken.
10: De Groente- en Fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26 Volendam.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
13: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.
14: zin in.
15: Lekker nemen.

fijne klanken van Noah Kahan met American Cars. En daarvoor de gloednieuwe muziek van Nathaniel Radcliffe met Aerosol Ball van dit jaar. Ik zeg een bijzonder goedemorgen en welkom bij het programma SDAP voor deze zaterdag. Alweer de 1e van augustus. Ja, die tijd gaat rap. Alweer de 8e maand van 2026, ja. En volop mooi weer vandaag. Nu al zo'n 18 graden. Op die thermometer. En nog 33 dagen te gaan. Dan begint die Volendamme kermis. Ja, dus dat is allemaal wel positief. Ja, we gaan vrolijke muziek draaien deze ochtend. Dus ik zou zeggen, hou hem hier. Met nu klanken van Douwe Bob met Amsterdam. Want ja, het is natuurlijk onze hoofdstad, hè? Ja, ja. Voordat je dat nog niet wist. Van Nederland is Amsterdam de hoofdstad, ja. Douwe Bob, die bezong hem heel mooi, hè.

0: muziek van Douwe Bob. Ja. Amsterdam, hier op LFJ Radio. Ja goed, artsen in Italië hebben voor het eerst in de geschiedenis iemands zicht hersteld via een complete oogtransplantatie. Ja, de 67-jarige vrouw kan weer zien nadat het centrale deel van het netvlies van haar andere oog was getransplanteerd. Dat werd eerder als onmogelijk beschouwd. Ja, de 6 uur durende operatie werd eerder deze maand uitgevoerd in het Città della Salute e della Scienza ziekenhuis in Turijn. Artsen hebben het voorste oogsegment en het centrale deel van het netvlies, de macula, van het ene oog naar het andere getransplanteerd. Een ingreep op deze manier werd voor het eerst uitgevoerd. Ja, de vrouw verloor haar zicht 5 jaar geleden volledig na een ernstig auto-ongeluk, waarbij de oogzenuw in haar linkeroog onstelbaar beschadigd raakte. En doordat er geen licht meer naar de hersenen werd doorgegeven, kon ze helaas niet meer zien. Maar de rest van haar oog bleef gezond. Haar rechteroog was al aangetast door deze maculade generatie. Een oogziekte waarbij het centrale deel van het netvlies geleidelijk achteruit gaat. Dat oog had daardoor zo'n trauma opgelopen dat het netvlies en de transparantie van het hoornvlies onherstelbaar beschadigd waren. Om de vrouw het zicht toch te kunnen teruggeven, gingen de artsen over tot een uitzonderlijke procedure. Ze namen gezond weefsel weg en het linkeroog en transplanteerden daar na het rechteroog. Nou, positief nieuws nog eens op deze zaterdagmorgen, zou je zo zeggen. Zeker weten. Goed, live muziek nu op LFJ Radio van Fleetwood Mac.
1: Ladies and gentlemen.

prachtig mooi nummer uit 1973. John Denver en Leaving on a Jet Plane. Dan wat wegwerkzaamheden. Er zijn graafwerkzaamheden van 17 tot en met 21 augustus aan het Oosteinde in Oosthuizen. Ter hoogte van nummer 61. De weg die zal afgesloten zijn voor al het verkeer. Houd dus rekening met extra reistijd. Ja, dan is er gestart aan de fietspad aan het Kazammerzeedijk in Volendam. Voor de herinrichting gaat lekker vandaag. Van de Julianenweg voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. De bestrating en de bovenste grondlaag zijn verwijderd. Er worden big bags gevuld met zand, zodat de ondergrond geleidelijk inklinkt. Hierdoor ontstaat een stabiele basis voor de toekomstige weg. En verkleinen we de kans op verzakkingen in de toekomst. Dat dus in Volendam. Nog eentje in het Volendamse. De afsluiting van de val van Urk. Ja, die is afgesloten van 12 tot en met 14 augustus. De afsluiting geldt alleen tijdens werkdagen van 7 uur tot 4:30. En er zijn hijswerkzaamheden voor het plaatsen van kapconstructie. Ja. Het is maar even dat je het weet. Ja, dat mogen het duidelijk zijn. Goed, terug naar de muziek. Gloednieuwe muziek van Jungle. Al een paar weken gedraaid hier op Delavier. Hier is Someday, Somewhere.

inmiddels is hij 83 jaar oud. Dit kwam dan weer uit de jaren 80 van zijn solo carrière eigenlijk. Piet Veerman, ik mag er altijd nog graag naar luisteren. Je hoorde hem met Think About The Good Times. Ja, Parkpop viert dit jaar haar 35e editie met een uitgesproken regionaal programma. Ex-uit Marken, Purmerend, Volendam, Ilpendam staan op zondag 9 augustus op het podium in het burgemeester van Oorschotplantsoen. Het gratis festival is al jarenlang een begrip in Waterland en verder buiten. Bezoekers kunnen er rekenen op non-stop muziek, gezelligheid en eten en drinken. En Parkpop vindt traditioneel plaats op de laatste zondag van de bouwvak. Dit jaar introduceert Parkpop een nieuwe Acoustic Stage. Een tent waar akoestische acts optreden. Daarbij breidt het festival zijn programma verder uit. De line-up bestaat uit onder andere World Beat, Oxenor en The Cruise en The Dukes of Harlem. Het evenement draait volledig op vrijwilligers die zich al dagen van tevoren inzetten voor de organisatie. Meer informatie daarover is natuurlijk te vinden via de website parkpop.nl. Ja, best wel een leuke evenement. Ik ben er een aantal jaren geleden ook wel vaak geweest. Dat was altijd wel leuk. Er stonden altijd wel Volendammers beentjes zoals Broken Chair en Cold Water. Volgens mij Blue Velvet heb ik er ook nog een keer gezien. Altijd wel leuk. Goed, terug naar de muziek. The Rolling Stones.

vaker ik deze song hoor, hoe beter die eigenlijk wordt ook. Ja, gloednieuws muziek van The Rolling Stones. Gewoon nog steeds actief. Ja, gloednieuw album is eruit gekomen. En dit was een liedje ervan. Jealous Lover, of tenminste een single daarvan dan weer. Ja. Goed, Jan Smit die viert natuurlijk zijn 30-jarig artiestenjubileum met 3 jubileumconcerten op het Marinapark in Volendam. Volgende week vrijdag, zaterdag en zondag. De zondagmiddag heeft hij een exclusieve zitconcert samen met Omroep Max. Ooit heeft Jan gezegd dat hij op zijn 40ste met pensioen zou gaan, maar daar is hij ondertussen op teruggekomen. Ik heb dat 10 jaar inderdaad een keer geroepen. Dat was in een periode dat ik ontzettend veel in Duitsland zat en in het... dat eigenlijk niet volledig kon volhouden. Maar ik heb hem met plezier hervonden en ik ben ontzettend blij en trots dat ik dit kan blijven doen. En het publiek ook nog nooit blijft vinden. Dat is natuurlijk ook best wel belangrijk. Er komt een keur aan gastartiesten volgende week als Simon Keizer, Kees Tol, Whalen, Jan Keizer, Frans Bauer. 30 jaar carrière met de daarbij horende hits. Best moeilijk om daar een selectie voor te maken. Ik ga zo'n 3 uur zingen, al dus Jan Smit. Dus dat betekent ook gewoon dat hij heel veel liedjes niet gaat doen. Want hij heeft een flinke oeuvre inmiddels. Ja, 9 augustus is dus het speciale zitconcert voor Omroep Max. Max bestaat dit jaar 20 jaar. Ik was samen met Jan Slachter aan het brainstormen. En we bedachten om voor de mensen die een concert als deze normaliter niet volhouden, een concert met zijn plaatsen te regelen. Speciaal dus voor de Max-leden. En deze wordt dus dan geregistreerd. En waarschijnlijk later te zien bij Omroep Max. Dus dat is ook wel leuk. Het is een openlucht concert dat nu volledig is uitverkocht. Van de week is het volledig uitverkocht, ja. En in het kader van het 30-jarig jubileum van Jan Smit draaien wij al elke week een liedje hier van Jan Smit, die normaliter ook niet zo vaak je voorbij hoort komen. Daar staat dit programma Eerst Jaap natuurlijk ook wel weer onbekend. En ooit gingen wij naar Guus Meeuwis. En dan praat ik over 2008, 2009. In Eindhoven, groots met een zachte G. En op de terugreis hadden we 1 liedje op repeat. En dat was dit liedje van Jan Smit.

En ook knap gedaan met het koor, ja. David Bowie natuurlijk. En ze werden er eigenlijk voor betaald door die achtergrondzanger destijds. Was volgens mij nog een hele leuke documentaire een keer te zien op Netflix daarvan. Young Americans, David Bowie, LFJ Radio. Goedemorgen. Ja, we kijken eens even wat morgen te zien is op LOF Televisie van zondag 2 tot en met zaterdag 8 augustus. Het Volendams Opera Koor. Ja, op 26 oktober 2014 verzorgde zij een concert in het Sint-Vincentiuskerk. Kijk naar een tweede deel van destijds door de LFJ gemaakte tv-registratie. Ja, afgelopen week was natuurlijk deel 1 daarvan te aanschouwen. Ook heel fijn natuurlijk. Ja, ja, dat mogen duidelijk zijn. Goed, muziek nu van Olivia Dean. Dit is Man I Need.

jaren 80 sound. Gingen we even terug, we gingen naar deze tijd. Olivia Dean, Man I Need. Ja, dat in een lekkere vakantieperiode. De zon schijnt ook al wel lekker in onze gemeente. Momenteel zo'n 19 graadjes op de thermometer en belooft het wel 24 te worden. Dus dat is helemaal niet mis. Ja, terwijl het in Griekenland woedde gisteren meer dan 70 natuurbranden. Daar is het dus ook pittig bezig. In de voorstad van Athene moesten sommige inwoners vertrekken vanwege de rook. En ten noordoosten van de hoofdstad werden honderden toeristen over zee geëvacueerd. Ja, het is natuurlijk wereldwijd momenteel een heel groot probleem.

Goed, ja, we draaien wat fijns van Cass Elliot. We kennen haar natuurlijk allemaal wel als Mama Cash van de mama's en de papa's uit de 60's. Ze maakt een heel leuk albumtrack die je natuurlijk normaliter niet op de radio hoort. Maar het geinig is dat de Cats hier ook mee aan de haal zijn gegaan. En toen werd het gezongen door Kees Veerman. Dan heb ik het over het liedje For As Long As You Need Me. Muziek van Cass.

prachtig mooi. Gezongen vanuit Athene. Met Heart and Soul hoorde je muziek van Cass Elliot. For As Long As You Need Me. En later ook nog gedaan door The Cats. Toen gezongen door Kees Veerman. Ja, goed. Het zit er alweer op wat betreft RSDA voor deze zaterdag, de 1e van augustus. Zometeen op vakantie met. Dus bij deze mooie zonnige temperaturen zou ik hem lekker aanhouden. En spreek je sowieso volgende week weer. Dat sowieso. Ja.

0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw en Het Chocoladehuis.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
4: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het plan van FIFA-voorzitter Infantino om het WK voetbal commerciëler te maken is van de baan. De omstreden voorzitter heeft de plannen ingetrokken om de commerciële rechten te verkopen aan onder meer schoonfamilie van de Amerikaanse president Trump. Het gebeurde na hevige kritiek van onder meer de Europese en Aziatische voetbalbond. En de vraag is wat het terugtrekken van de plannen betekent voor de positie van Infantino, die al tijden stevig onder vuur ligt, ook binnen de FIFA zelf. Een bestuurder sprak van een eenmansactie van Infantino. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht zeker 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook raakten bijna 30 mensen gewond. Oekraïne wist maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Het land kampt al langer met een tekort aan onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. President Zelensky deed daarom weer een herhaalde oproep om meer steun. En door de Russische aanvallen van vannacht kwamen mensen vast te zitten in een deels ingestort gebouw. De nieuwe burgemeester van Manchester is van de Britse regeringspartij Labour. Beth Craig won de verkiezingen. Ze is de opvolger van Andy Burnham, die sinds vorige maand de nieuwe Britse premier is. De zege van Craig is een opsteker voor de Labour-partij, die er in allerlei peilingen niet goed voor staat. Afgelopen mei leed de regeringspartij nog grote verliezen bij de lokale en regionale verkiezingen. En Craig was eerder al lokale burgemeester van Manchester onder Burnham. En de acceptatie van de regenbooggemeenschap in Nederland gaat hard achteruit. Dat zegt COC Nederland op de dag van de Canal Parade in Amsterdam. Jarenlang liep Nederland voorop als het gaat om homorechten en de acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap. Maar COC zegt dat er veel is veranderd en roept op tot actie vanuit Politiek Den Haag. Het weer. Op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der zijn nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940. Of Nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Het is zomer, warme hits en coole vibes.
7: Jaap Kwakman! Wat is dat lekker, hè?

0: zou best wel kunnen dat je hem op je sloffen meedanst. Of met zand tussen je teenslippers. Olivia Newton-John samen natuurlijk met John Travolta. And you're the one that I want.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Zo. Oh, die wekker gaat weer. Ja. Zelfs in het weekend. En dat natuurlijk voor op vakantie met. Want ja, daar zitten we momenteel al voor de derde week in. Paul is met vakantie. Dat wordt vrolijk gevierd. Nee, zo wil ik het niet zeggen hoor. Paul, natuurlijk heel veel plezier nog op je vakantieadres. Volgens mij komt hij vandaag terug uit het Italiaanse. Dus dat doet hij ook wel weer goed. Want aankomende week is het gewoon ook nog lekker weer in Nederland. Ja, zometeen daar uitgebreid over in het weekend weerbericht. Ja, en dit jaar gaan we gewoon weer uitzenden hoor. De LOVJ Zomers Top 50. Je kan nog stemmen voor je favoriete zomerse liedjes. Die kan je voor 9 augustus aan ons doorgeven door te mailen naar redactie@rtvlove.nl. Stuur er dan minimaal 5 in. En maximaal mag je 10 nummers insturen. Dan gaan we die binnenkort uitzenden. En ja, dat wordt hartstikke leuk. Hopelijk is het dan ook lekker zonnig weer die dag. Zodat dan allemaal goed in elkaar valt, zeg maar. Ja. Goed, muziek nu van Pernau. Ik zeg een bijzonder goedemorgen. Dit is The Hard Way.

2023, toch wel het jaar van Pnauw. Toen brak hij alle records met deze The Hard Way. Later ook nog wat remixes gemaakt met Elton John. Ja. Goed, ik had natuurlijk een half uurtje geleden, of ja, dikke drie kwartier geleden, de wegwerkzaamheden in mijn programma. Ik was er nog eentje vergeten, dus even bij deze. Maandag 3 augustus, aanstaande maandag dus, is de Achterhaven in Edam, ter hoogte van huis nummer 11, tijdelijk afgesloten. Dit zal dan in verband zijn met een verhuizing. Ja. Dus hou daar even rekening mee, mocht je natuurlijk die kant op gaan. Ja, zo simpel is dat. Muziek nu van Queen, Friends Will Be Friends.

0: augustus, zonnig en regionaal tropisch. Vrij warm is begonnen. Ja, draaien wij gewoon Queen. Met Friends Will Be Friends. Hartstikke leuk natuurlijk. En zijn we benieuwd wat het allemaal gaat doen, hè? Ja, toch wel.
1: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Marlies moest hier erg op lachen de afgelopen week om deze jingle. Zegt, wie is dit nou? Nou, dit was dus Paul eind jaren 90 heeft hij dat, deze weerjingle ooit gefabriceerd, zeg maar. Goed, vanmiddag ontstaan stapelwolken. In het noorden kan een enkele stapelwolk uitgroeien tot een zeer lokale bui. Maar op veruit de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Er waait een zwakke tot een matige noordwestenwind. De temperatuur die loopt op tot ongeveer 20 graden in het uiterste noorden tot 23, 24 graden in het midden en 25 tot 27 graden in het zuiden. Vanavond volgt een rustige en aangename zomeravond. De stapelwolken lossen op en maken in het zuiden plaats voor hoge bewolking, wat daar binnen trekt vanuit België. Ook wel leuk om te draaien trouwens, België. Zie ik me nou te bedenken. Ja, is lang geleden dat ik die gehoord heb. Maar goed, in de midden en noorden blijft het vrij helder en kunnen we nog een geruime tijd genieten van die zon. Er staat nauwelijks wind en met temperaturen die om 9 uur vanavond op veel plaatsen nog rond boven de 20 graden liggen, is het prima weer om zonder jas op een terras bijvoorbeeld te zitten. En na zonsondergang koelt het flink af. Vooral in het noorden kan de temperatuur lokaal dalen naar 8 tot 9 graden. In het zuiden is het wat minder fris met minima rond de 3 graden. Morgenmiddag dan is het weer lokaal tropische waarde tussen de 30 en lokaal 32 graadjes. Dus dat is eigenlijk ook helemaal niet mis. Nee. Dus even kijken. Ik zat te denken aan België dus. Is er leven op Pluto van het goede doel? En er is hij hoor. Ja, gevonden. Wat goed. Ja, ik had even spotten aan zin bij het woord België. Ja, waarom ook niet? Het goede doel. Natuurlijk Henk en Henk. Op LFJ Radio. En je mag ze ook aanvragen hè, via de WhatsApp. Heel handig te doen. 0299-369916. En dan kan ik altijd even kijken wat ik voor jou daarin kan betekenen. Ja, zo simpel is dat.

Hij is helemaal niet somber hoor, maar zo noemt hij zich wel. Homewrecker uit 2026. Ja, muziek van deze tijdperk, zeg maar. Ja. Goed, Ajax speelt zondag als bedankje en hoeft het wel met FC Volendam. Daar is de Volendamse club Ajax zeer erkentelijk voor. Eind mei mocht de Amsterdamse club namelijk tweede duels in het kader van de playoffs voor een ticket voor de voorronde van de Conference League in het stadion van de Volendamse club spelen. Het was toen prachtig mooi weer natuurlijk ook. En op de dijk was het ook aardig druk met Ajax supporters. Eerder viel op Ajax Showtime al te lezen dat de volledige recettes van de kaartverkoop voor FC Volendam zullen zijn. Tegenover de Telegraaf vertelt FC Volendam directeur Patrick Busby dat de Volendamse club Ajax de zeer erkentelijke is voor het aanstaande oefenduel. De tv-inkomsten zijn voor Ajax en wij hebben de inkomsten uit het stadion. Dat is een hele mooie verdeling, al dus de technische directeur. Ajax kon afgelopen mei in de Johan Cruijff Arena niet spelen omdat het stadion voor die periode al was gereserveerd voor de concert van de Britse zanger Harry Styles. Ja, dat is alom bekend natuurlijk. Ja, goed. Eens even kijken. We gaan wat Italiaans draaien. Ja, ik vind daar wel even tijd voor. Voor wat zomerse klanken. En dat in de vorm van Lou Mante. Is dit Cello?

0: beter als geen ander. Muzikaal niet stuk te krijgen. Nobody turns this music off.
1: Vanuit Edam en Volendam. 24 uur per dag. Love Radio.

Zo. De hele fanfare was er vooruit genodigd in ieder geval. Marty Wild was dat. Met Abergavenny. Hier op LFJ Radio. Ja, badgasten, wel een opmerkelijk berichtje. Natuurlijk altijd in de zomer. Badgasten op een strand bij de Siciliaanse stad Ragusa. Die wisten niet wat ze zagen toen er plotseling bundels bankbiljetten aanspoelden. Ja, in totaal ging het om een bedrag van bijna 700.000 euro's. Volgens Italiaanse media werd het geld overboord gegooid vanaf een motorboot die vermoedelijk door een gebrek aan brandstof was stilgevallen. De boot was afkomstig uit Malta. Ja, de twee van de opvarenden zwommen naar het strand om benzine te halen. Terwijl zij weg waren, dreef de boot door de stroming richting de kust. De boot schommelde zo hevig dat mensen op het strand vreesden dat hij zou zinken. Zij waarschuwden daarop de kustwacht. Toen een patrouilleboot van de Italiaanse politie arriveerde om hulp te bieden, gebeurde iets onverwachts. Vanaf de motorboot werden zijvergezeelde pakketten werden daar vanaf in zee gegooid. De stroming voerde de pakketten naar het strand, waar ze tussen de badgasten terechtkwamen. Ja, in de pakketten bleken biljetten te zitten van 5 tot 100 euro. Uiteindelijk werd ongeveer 665.000 euro teruggevonden. Bizar. Ja, badgasten probeerden de zakken met geld te verzamelen, uiteraard. Wat leidde tot verbazingen en chaos op het strand. De politie maakte uiteindelijk een einde aan de geldvangst. Bizar, ja. Je zal het maar zien. Je zal het maar van dichtbij meemaken. Dat is ook best wel bijzonder dan te noemen. Ja, goed. Goed, tijd voor een oude kermiskraker. Ik wil Vrom.

L'amour toujours, oftewel love is all. Ja, Roger Glover and the Guest, zo uit 1974. En wel grappig is dat dit eigenlijk een protestliedje is. Want de beste man die had een bloedhekel aan de muziek van de Beatles. En ja, die bracht Love Me Do uit, All I Need Is Love. Allemaal liedjes met liefde erin. En dat werd ik kostmisselijk van, want dat was natuurlijk super populair in die tijd. En dit is eigenlijk een protestliedje tegen de Beatles. Best wel grappig om te weten eigenlijk. En dit werd dan ook weer een groot hit met het woord liefde erin. Ja, en die wordt natuurlijk gevierd. Ja, muziek nu van Jake Buck. Dit is Me and You.

Hij komt uit Nottingham, England. Natuurlijk Jake Buck. Je hoorde hem met een liedje uit 2013. Natuurlijk Me and You van het album Shangri-La. Ja goed, ik weet niet of je de film al gezien hebt. Michael Jackson, die draait nog steeds in de bioscopen. En vandaar dat hij weer terug is in de Nederlandse top 40. Een aantal weken terug. Met een nummer die we allemaal wel kennen. Billie Jean. Ik dacht daarom wel even leuk om te laten horen weer een keer op de LFJ. In het programma Op Vakantie met Michael Jackson.

Je hebt hem eigenlijk al twee keer in de bios gezien, deze nieuwe film van Michael Jackson. Ja, prachtig mooi. En als hij op de streamingsdiensten zal verschijnen, nou, dan denk ik dat ik hem daar ook gewoon nog een keer ga bekijken. Even goed. Zo mooi vond ik hem. Je hoorde me voorbij komen met het plaatje dat weer laatst in de top Nederlandse top 40 verscheen. Billie Jean, natuurlijk uit de jaren 80. Ja, zo. Zo weer het eerste uurtje is voorbij gevlogen van op vakantie met zometeen tussen 11 en 12. Het tweede gedeelte. En dan zou ik zeggen, maken we even plaats voor het nieuws van 11 uur. Ja.

0: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
1: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
0: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
1: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
0: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
1: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
0: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
1: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
0: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
5: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht. Onze zorg.
8: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Ja, daar is lekker druk nu.
1: Wakker worden met Wanten.
0: Zo. Nog steeds die wekker, ja. Maar inmiddels wel een gat in je rug hebben we nog liggen. En daar zijn we dan gewoon weer. Ja, op vakantie met. Want Paul die zit, die komt volgens mij vandaag terug uit het Italiaanse. Dus neem ik daarom de honneurs waar voor deze zaterdag. De eerste alweer van augustus. Ja, Mart Hoogkamer hoorde je met In Spanje. En daarvoor een fijne plaat van The King met Such a Night. Elvis natuurlijk. Ja, in Spanje. Ja, daarom dacht ik ook gelijk even doorpakken met nog een Spaanstalige plaat. En dat is er eentje van Sparks. Ja, een Spaans triootje. Ja, nou, dat kan ook op zijn tijd best lekker zijn natuurlijk. Zijn ze met El de los Ojos Negros.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Ja. Lekker hoor. Dean Martin weer eens op de radio. Uit het grijs verleden natuurlijk. Hey Mambo. Fijn om even weer te horen. Ja, zometeen wat meer over het weer. Ja, het is al goed. 21 graden momenteel op die thermometer. Dus dat moet op zich wel goed komen. Maar we gaan even een stapje terug doen in de tijd. Jawel. Kermisverleden. En dan praten we over de jaren 80. Waar het allemaal natuurlijk begon met die Jan cassettebandjes. Ja. Dan moet ik eigenlijk even spieken wat voor jaar dit nou komt. Volgens mij staat dat er niet eens bij. En dan doe ik een wilde gok naar... dat zal omstreeks 1986 geweest zijn. Met de muziek van Los in het Vestos. Ja. Deze plaat komt altijd wel voorbij op WhatsApp in de aanloop naar kermis. Dan zie je altijd beelden van de acteurs van de comedy-serie Friends. Die door de huiskamer beginnen te dansen op een cassettebandje of wat dan ook. En dan hoor je dit introotje hoor je voornamelijk. Dus dat is altijd wel leuk in de aanloop naar kermis. Ik heb het natuurlijk over Los in het Vestos. Zijn ze nog een keer met leverworst.

0: ze hadden natuurlijk ontzettend veel mazzel dat Patrick Muren drumde in dit bandje. Toen konden ze natuurlijk bij pa Arnold konden ze dit opnemen in de studio. Studio Arnold Muren in de jaren 80. Daarom klinkt het zo goed eigenlijk. Los in het Vestos, leverworst is leverworst.
1: Dit is het weerbericht van vandaag.
0: Nou, de temperatuur die loopt flink op. Momenteel al 21 graden. Is het in midden-Nederland zo'n 23 of 24 graden. In het zuiden zal het zo'n 25 tot 27 graden worden. Vanavond dan een rustige en aangename zomeravond. De stapelwolken die lossen op en maken in het zuiden plaats voor hoge wolking. Wat daarbinnen trekt vanuit België. Ja, in het midden en noorden blijft het vrij helder. En kunnen we nog een geruime tijd genieten van die zon. De morgenochtend dan komt er regionaal nog wat hoge wolking voor. Maar is het vooral de zon die het weerbeeld gaat bepalen. De wind draait naar het oosten en hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor warme lucht. Morgen dus zo'n 30 tot 32 graden op die thermometer. Ja, daar moeten we het maar mee doen. Nou ja, maar mee doen. Dat is eigenlijk best wel veel hoor. Ja, helemaal niet mis. En volgens mij de aankomende dagen wordt het ook nog lekker nazomeren. Nazomeren. Zit er middenin?

Vorig jaar nog live aanschouwd in Ziggo Dome Amsterdam. Deze, ja, 80-jarige man al. John Fogerty, natuurlijk van Creedence Clearwater Revival. Don't You Wish It Was True was een fijn solo liedje van hem. Ja, dit is op vakantie met en vandaag helaas niet met Paul Wanten. Die komt volgens mij vandaag terug van vakantie. Maar Ed is denk ik ook nog niet in de landen. Die column moeten we er maar even bewaren voor volgende week, zeg maar. Fijne muziek. En wat dacht je, eentje van Noah and the Whale? Altijd weer even leuk om te horen natuurlijk deze. LIFEGOESON. Oftewel, life goes on.

1979. Muziek van de Biezeden. Ja, gezellig hoor. Leuk om weer eens terug te horen. Ik vraag me eigenlijk af of die Biezeden Experience nog terugkomt dit jaar. Op het Slobbeland. Dat weet ik eigenlijk niet met kermis. Nog 33 dagen, dan is het alweer zover. Het grootste volksfeest van Volendam komt dan weer terug. Natuurlijk het jaarlijkse kermis gebeuren. En ja, het was eigenlijk mijn eerste, of mijn, ja, van dit uur tenminste, eerste Volendammer plaatje. En ik dacht, waarom ook niet? Gewoon nog eentje. Wat dacht je van Likkepijp? De tent moet op zijn kop.

Tja, ze kwam uit Nederland. Dat zou je helemaal niet zeggen. Valencia met Gaia. Hier op LFJ Radio. Tijdens Op Vakantie met... Ja, we gaan wat gezelligs draaien van Colin Scott. Zo'n LP-singeltje die lijkt wel helemaal verloren te zijn gegaan. Staat niet op de streamingsdiensten. En eigenlijk nergens meer te vinden. Wel hier op de LFJ te horen af en toe. Colin Scott met The Mandolin Man.

ging destijds om een advertentie in de krant van een stel dat uiteindelijk dan bij elkaar weer kwam. Ja. Robert Veerman kan het veel beter vertellen als ik eigenlijk. Maar goed, dat is misschien weer voor een volgende keer. Goed. Laatste blaadje van de uur.

sommige liedjes blijven gewoon overeind staan. Waaronder deze. Sax. De saxofoon natuurlijk. Muziek van Flurry op LFJ Radio tijdens het programma Op Vakantie Met. Ja. En de zonnetje schijnt al lekker in onze gemeente. Belooft nog een paar mooie dagen te worden ook. Dus daar hoeven we in ieder geval niet over in te zitten. Nee, scheelt weer. En daarmee is hij beëindigd. Ja, en ook dit programma. Zometeen tussen 12 en 2 is hij hier weer. Gerard Stokman met de markt op. En er zullen wel wat programma's dit weekend er niet zijn. Vanwege echt even 2 weken rust. Dus hou daar wel even rekening mee. Dan is er natuurlijk wel non-stop music. Goed, ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, tot dan. Hey, doeg!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkosten en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Aziatische Voetbalbond is blij met de terugtrekking van het omstreden WK-plan van FIFA-baas Infantino. Die wilde een bedrijf oprichten dat de commerciële rechten van het WK-voetbal zou gaan beheren. En dat stuit op stevig verzet van de Europese, Noord-Amerikaanse en de Aziatische Voetbalbond. Ook intern bij de FIFA keerden enkele vertrouwelingen van Infantino zich tegen hun baas. Die zou ondemocratisch en op eigen houtje hebben gehandeld. De Aziatische Voetbalbond stelt dat overleg en raadpleging onmisbaar zijn in het wereldwijde voetbal. Bij nieuwe aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vannacht 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. Ook zijn er tientallen gewonden. Volgens president Zelensky wist de Oekraïne maar 1 van de 28 ballistische raketten neer te halen. Hij deed weer een oproep aan bondgenoten voor meer luchtafweer, zoals onderscheppingsraketten voor de Patriot-systemen. Napels is opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in 40 jaar tijd. Er is veel materiële schade en zeker 21 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 4,7. Uit angst voor naschokken werd het openbaar vervoer enige tijd stilgelegd. En een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX botst komende week op de maan. Dat gebeurt waarschijnlijk woensdagochtend. De raket die wordt niet meer gebruikt en zweeft al een jaar rond in de ruimte. De botsing die was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. De ruimtevaartorganisatie is vooral nieuwsgierig en gaat foto's maken. En waarschijnlijk laat de raket een 5 meter diepe krater achter. En met een sterrenkijker is de botsing ook vanaf de aarde mogelijk goed te zien. Dan moeten de weersomstandigheden wel mee zitten. Krijgt u nog het weer, want op de meeste plaatsen breekt de zon door. Her en der nog wat stapelwolken en lokaal kan vanmiddag een buitje vallen. Het wordt 22 tot 26 graden. Morgen flink wat zon en droog. En met 24 tot 29 graden wordt het dan nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
4: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Tussen 12 en 1 gaan we de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, en dat is vandaag even tussen 12 en 2. Want ik neem even het programma van Jan over. Die had even andere verplichtingen vandaag. Dus die had er mij gevraagd. Goh, wil jij nog even 2 uurtjes? Tuurlijk wil ik dat. Want we moeten gewoon bij de LVJ gewoon lekker doorgaan met live muziek hier vanuit de studio. En daar kan jij natuurlijk aan meewerken. Dat doe je gewoon even door middel even naar mij een appje te sturen. Misschien wel van je vakantieadres. En dat doe je gewoon op 0299-3699-16. Stuur gewoon even een appje met welke plaat jij dan gewoon wil horen. Ja, dat Cody Konings nog lang niet klaar is met zingen blijkt wel uit haar nieuwe single Er hangt iets in de lucht. En dan hebben we het natuurlijk over Amore. Want dat is natuurlijk een van de songtekst die zij dus vrij regelmatig gebruikt in haar muziek. Deze warme en zomerse Nederlandstalige plaat is doordrenkt met sfeer, romantiek en herkenbaarheid en laat de eigentijdse zout van de zangeres goed tot zijn recht komen. Met deze release bevestigt Corrie opnieuw haar status als een van de meest geliefde stemmen in de Nederlandse talige muziek. Het nummer bouwt op naar een krachtig en meeslepend slot, perfect voor de zomer, het terras of een avond in de kroeg. Of misschien wel vandaag op de Pride, want daar is ze natuurlijk ook altijd een geziende gast. We gaan er ook even naar luisteren. Hier is de nieuwste van Corrie Konings. Er hangt iets in de lucht.

0: Zeg Gerard, wat hebben we deze week in de aanbieding?
1: Ja, en deze week hebben we in de aanbieding niemand minder dan Bissy. Die heeft samen met Yves Berens hebben die hun krachten gebundeld. En brachten ze samen het nummer op. We zijn er. En deze zomerse samenwerking brengt een unieke mix van urban hip-hop. Kenmerkend voor Bissy, want het traditionele Nederlandse taalgebied van Berens. Ja, dat kennen we ondertussen natuurlijk allemaal. En op dit moment, ja, ik moet wel even toegeven van... op dit moment zien we allemaal maar duo's ontstaan, zeg maar. Die Donnie die doet nu namelijk... Die heeft zowat al de hele de Nederlandstalige artiest heeft die al te pakken gehad natuurlijk. En die heeft ook weer een nieuwe single uitgebracht. Die gaan we volgende week weer even tegen horen brengen. Want die kon ik voor deze week nog even niet zo 1, 2, 3 kon ik die tevoren over. Want hij heeft natuurlijk weer een nieuwe uitgebracht met Romert van Hemert. Maar in ieder geval dat volgende week. Maar nu even gewoon weer even naar Bissy en naar Yves Berensen. En hier zijn ze met een nieuwe single. We zijn er.
2: Werd wakker.

0: Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 1 de markt op met Gerard Stokman.
1: Ja, en zo zijn we natuurlijk weer hier gezellig hier bij de LOVJ. Hè? En ik zou zeggen, kom gewoon ook even, blijf even lekker hangen aan deze kant. En laat ook even merken dat je er nog bent. En dat kan je gewoon even doen door mij een appje te sturen. 0299-369916. We gaan nog even, ja, normaal gesproken hebben we natuurlijk, wie staat er deze week op de markt? Maar ja, we weten natuurlijk allemaal, het is een beetje uitgestorven op de markt. Heel Volendam en omstreken die huizen natuurlijk heerlijk gezellig in het buitenland van het zonnetje te genieten. Terwijl het eigenlijk niet had gehoeven natuurlijk. Want ja, niet om het een of ander als ik hier naar buiten kijk. Het zonnetje schijnt hier ook volop. En op het moment dat ik dat zeg, komt er net even een wolkje voorbij. Nou, ik ga het ook weer niet meer melden. Want wie weet je, pakt dit alleen maar heel slecht uit. Wie we ook even in het zonnetje gaan zetten, dat mag natuurlijk wel. Dat is Sanne Veerman. Je weet wel, de plaatselijke turnster. Want die heeft er eigenlijk gekwalificeerd voor het EK op de 13 tot en met 16 augustus in Kroatië. En namens ons, namens de LVJ natuurlijk, alle inwoners van de gemeente Eendam-Volendam wensen we haar natuurlijk heel veel succes. Want het is de bedoeling dat ze ook nog even die punten mee naar binnen brengt. Want dan, als dat gebeurt, dan kan ze ook nog een ticket verdienen voor samen met het team voor het WK in later dit jaar in Rotterdam. Nou, laten we hopen dat ze eerst het tussen de 13 en 16 augustus helemaal haar best gaat doen. Dus Sanne, speciaal voor jou alvast even een bloemetje. We were good, we were cold. Oftewel flauw.

dat was natuurlijk de onvervalste Roy Orbison. En dat ging natuurlijk over nog steeds You Got It. Een van de lekkerste plaatjes uit de oude doos, zeg maar. Op 8-jarige leeftijd wist deze jongeman al dat hij zanger wou worden. En daar liep hij thuis in de huiskamer, totdat zijn ouders er helemaal gek van werden, liep hij al het nummer Chica Chica te zingen. En wat toen in 2005 werd uitgebracht door onze Bouke, wil je tellen, onze grote Elvis-fan, die ook door het land reist met zijn Elvis on Tour. En zo gezegd, zo gedaan. Want we zijn nu zo'n 21 jaar verder. En toen dacht hij bij zijn eigen van: jongens, nu is het de tijd dat ik dat word goed noemen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij kroop de studio in en hij heeft dit nummer dan ook even in een nieuw jasje gestoken. Ik heb het over niemand minder dan Tia Luca. En hier is Chica Chica.

Ja, dat was hij natuurlijk, de man die ons ontvallen is afgelopen jaar. Niemand minder dan Rob de Nijs. En het ging natuurlijk over zondag. Vorige week heb ik het je al een klein beetje verteld. Maar dat hij eraan zou zitten te komen. En nu zie ik dus op Groot Waterland dat hij is uit de Marker Haven Hits 2026. En die is nu verkrijgbaar. En daar staat 15 liedjes over het eilandleven geschreven door en voor Markers. En dat is de inhoud van de CD. De Marker Haven Hits 2026. Aan het album werkten diverse lokale artiesten en groepen mee. Waaronder de Palingrokers, de Taartenbakkers, de 3P's, de Darters, de Jeudeboelers, de M-Side, Tentjebouwers en de Slotenkooiers. Nou, we gaan natuurlijk in volle vracht en afwachting gaan we natuurlijk ook even kijken wat er allemaal op die cd staat. Want ja, ook deze nummers die willen we natuurlijk gaan promoten hier bij de LVJ. Even kijken, er is een weekendaanbieding voor de inwoners van Marken. En in een zeer beperkte oplage. En deze kun je nu verkrijgbaar bij het Markenmuseum op de Kerkbuurt 44. En voor een vrijwillige donatie op een bepaald rekeningnummer, dan krijg je die hele mooie cd. Kan je die meenemen en dan kan je daar heerlijk van gaan genieten. Er staat ook bij, je hebt geen cd-speler meer. Die zijn er natuurlijk niet meer in omloop. Dus ik neem aan dat je, als je gedoneerd hebt, dat je hem dan via een mp3'tje of een WAF krijgt toegestuurd. Dus heb je interesse om daarna te gaan luisteren, zou ik zeggen, ga even richting het Marker Museum. En dan komt het allemaal goed. Ik vond nog even een nummer, even wat een beetje lekker terug in de tijd. En ja, Pepsi en Shirley, herinner je ze nog? Met dit hele mooie nummer. Heartache.

Ja, en alle dingetjes die ik hier de afgelopen uur allemaal voor jullie probeer te verzamelen, ben ik helemaal vergeten dat we natuurlijk ook nog jarigen in ons midden hebben. En daarvoor gaan we richting Oosthuizen, want daar vinden wij mijn buurvrouw Miranda Wouda. Die viert vandaag haar verjaardag. En mijn gewaardeerde collega, zanger, entertainer en hoe dan ook, Steven Barneveld, die viert vandaag ook zijn verjaardag. En natuurlijk gaan we ook nog even richting Haarlem die kant op. En daar hebben we Dave Groenendijk, die ook vandaag jarig is. Nou, allemaal namens de LOVJ natuurlijk van harte gefeliciteerd. En dat geldt natuurlijk ook voor de mensen hier uit de regio die niet op mijn social media voorbij komen, maar die toch wel vandaag jarig zijn en dan hun verjaardag gaan vieren. Oké, lieve mensen, we gaan even een klein beetje terug in de tijd. Sir Richard Cliff Richard. Hier is Dreamin'. Je mag nog steeds appen.

Ja, en zo hoorde hem natuurlijk Sir Cliff Richard. En dat ging natuurlijk over dreaming. En ja, lieve mensen, kijk even naar de klok. En mijn eerste uurtje zit erop. En zoals ik in het begin van het programma al vertelde, ik blijf nog even gezellig een uurtje hangen. Want Rang Pang Pang, die is even verhinderd vandaag. Die had even wat andere dingen die gedaan moesten worden. Maar dat is niet erg, want bij de LVJ is het altijd gezelligheid en altijd hele gezellige muziek. Dus wat mij betreft, blijf gewoon even hangen. En dan hoor ik jullie zo meteen natuurlijk na de klok van 1 uur weer terug hier gewoon bij de LVJ. En mocht je natuurlijk nog even het een en ander willen vertellen of kwijt kunnen, dan kan dat gewoon natuurlijk. Hè. Gewoon even een appje sturen naar richting deze kant op. Oftewel naar 0299 36 9916.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.

0: Citydijkers met het NOS Journaal. De KNVB wil dat FIFA-baas Gianni Infantino opstapt. De KNVB heeft het vertrouwen in hem verloren na zijn plan om aandelen in het WK voetbal te verkopen. Dat het plan vannacht is ingetrokken, verandert daar volgens de bond niets aan. De bond zegt dat er een fundamentele vertrouwensbreuk met Infantino is ontstaan. Ook de Europese voetbalbond UEFA roept op tot hervormingen binnen het bestuur van de FIFA. De politie heeft een Duitse vrachtwagenchauffeur opgepakt die gisteren betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A12, vlak voor de grens. Er botsten toen 4 voertuigen op elkaar en 3 mensen raakten gewond. Het ongeluk was bij Babberich, waar de Duitse politie geregeld grenscontroles houdt. Door die controles ontstaan er geregeld files op de snelweg. Of dat ook een rol heeft gespeeld bij het ongeluk gisteren, wil de politie niet zeggen. De Duitse chauffeur die is opgepakt, wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland vuurde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen daarbij 9 doden en raakten 23 anderen gewond. En op de Pride in Amsterdam is op dit moment de botenparade aan de gang. Zo'n 80 boten varen door de grachten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Omdat dit jaar ook de World Pride in de stad is, een groot internationaal evenement rond de Pride, zijn er extra veel bezoekers in de stad. Ook premier Jette is erbij, als eerste homoseksuele premier. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en is daarna ook op een boot gestapt. Jette noemt de botenparade één groot feest, een dag van vrijheid en plezier. Het weer, veel zon en enkele stapelwolken met lokaal ook een klein buitje. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. En dan wordt het ook wat warmer dan vandaag met 26 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
5: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
4: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Mastermade Ivema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Ivema, Julianaweg 208A, Volendam.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

zoals gebruikelijk ben je natuurlijk gewend dat hier Jan Worst achter de présence brengt. Maar ja, die is even verhinderd voor vandaag. En die had mij netjes gevraagd van, wil je mijn programma Rang Kang Pang gewoon even overnemen nou? En wie ben ik dan om te zeggen, tuurlijk dat ik het niet ga doen natuurlijk. Dus mocht je mee willen werken aan dit uurtje Rang Kang Pang, dan zou ik zeggen, stuur gewoon even een appie deze kant op. 0299-369916. En we gaan even luisteren naar Simon Stijn. En die heeft nog steeds zijn ogenblikje.

Ja, je kan het gerust proberen om dat nummertje even te draaien. Zeg maar 02345709. Maar ik kan je gerust verzekeren dat Trinity niet gaat opnemen. Ja, na Justin de Wild en natuurlijk Raymond van Barneveld werd het natuurlijk hoog tijd dat Marco Schuitmaker ook bij zijn gaat denken. Jongens, ik heb natuurlijk vorig jaar alles overtroffen met mijn engelbewaarder. En nu wordt het hoog tijd dat ik toch ook even ga proberen om bij die mannen in de top 3 terecht te komen. En ja, dan wordt het toch tijd dat ik even een nieuw nummertje ga uitbrengen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Hij is in de pen gekropen en daar is dit mooie nummer uit vandaag gekomen. Hier is Luzu.

Ja, het is een tijdje stil geweest rond deze formatie. En dit is de formatie Abel. En ja, daar hebben we een hele tijd niks meer over gehoord. Maar even kijken. Vorig jaar zijn ze weer helemaal teruggekomen. En zij hebben ze de groep weer bij elkaar gebracht. En ze zijn nu weer de drukdoende om weer nieuwe nummers onder te brengen. Waaronder deze natuurlijk. Neem me mee. Op zondag 13 september is het dan weer zover. Dan organiseert gymnastiekvereniging Hercules Middelly weer de jaarlijkse Univé. De zeevangsloop. En daar kun je eigenlijk vanaf nu gaan opgeven. En dat is vanaf 1 februari. Nou, dat is het dus al geweest, zeg maar. En tot en met 11 september, dan kun je eigenlijk daarvoor opgeven. Er zijn diverse afstanden, waaronder de 3, de 6, de 10, de 15 en de halve marathon. 21,4 kilometer. Daar kun je eigenlijk voor opgeven. En hoe doe je dat? Nou, dan ga je gewoon even naar de site van gvhercules.nl. En dan typ je erbij even de zeevangsloop. En daar vind je dan alle informatie die je daarover kunt krijgen. Waar je terecht kunt en bij wie je eigen kan aanmelden. En mocht je nog steeds niet in topvorm zijn. En je denkt bij je eigen van ga ik het nu wel of ga ik het nu niet doen? Nou, je kan op de dag zelf ook nog even aanmelden. Dus dat scheelt dan ook wel. Maar ze willen natuurlijk graag weten voor 11 september hoeveel mensen er mee willen lopen door onze gezellige gemeente heen. Want daar gaat het natuurlijk om. Want je komt langs Warder, Etersheim, Schardam, Edam geloof ik. Pakken ze ook nog even een stukje mee. Dus en dan doe je zo'n heel gezellig rondje door de wijde vennen, zoals ze dat nemen. We gaan even een lokaaltje. Het gaat over Don't Say Goodbye, maar dat doen we nog niet, want we zijn nog een half uur hier bij jou bij de LVA. Hier is de Bizarre Dan.

Ja, dat probeer dat eens maar eens even als je die gezellige muziek hoort van Eddie Cramp. Hè. I don't wanna dance. Nou, ik heb wel even geprobeerd een klein beetje Jan Worst zijn imitatie. Innerlijk heb ik dat gedaan. Hè, want voor de mensen die eventueel zitten te kijken. Dat met die handen. Ja, dat is toch gewoon even een Jan Worst ding. Dat moet je dus ook. Dat moet je ook niet gaan proberen te imiteren. We gaan even naar Deventer. Want daar is geboren Paul Sinha. Sinha. Dat is S-I-N-H-A. En ja, dat is een beetje een opkomende nieuwe artiest, zeg maar. Hij groeide op in Deventer en vanaf zijn 16e was hij deel van het duo Fans and Purp. Ja, en wat zeggen we natuurlijk, Fans and Purp? Ja, dat is eigenlijk, daar heeft Iniek in ieder geval hebben daar nog nooit van gehoord. Maar via de Herman Brood Academie bracht hij daar samen met nog een aantal jongens, sprak hij dan een EP. Maar dat ging niet helemaal lukken zoals hij zelf in gedachten had. Dus bij zijn eigen dacht hij van, weet je wat, in 2017, ik neem het recht in eigen handen en ik ga een nummer uitbrengen. Dat heeft hij toen gedaan, dat deed hij niet zomaar. En dat betaalde, ja, dat resulteerde dat hij belandde in de single top 100. En dan wel op de 99ste plek. Nou ja, dan. Hè. Maar je bent binnen in ieder geval in de hitparades. We gaan hopen dat hij met dit nummer toch wel even verder komt dan de 99ste plek, want het is zo'n gezellig nummer. Hier is Paul Sinha.

Ja, dat was er dan ook Bente Candy. Heeft natuurlijk over Chocolate Candy. Lieve mensen, ik kijk even naar de klok. 33 dagen, 10 uur en 15 minuten en 46 seconden. En dan is het zover. Hè? Dan gaan we natuurlijk weer volop op het Slotbeland met de LVJ. Gezellig kermis vieren. 4 dagen lang weer feest hier in de gemeente. En daar hebben we natuurlijk gewoon ook jullie een klein beetje mee nodig. Hè? Want als je even gewoon via de webkrant even kijkt natuurlijk wat er allemaal kan gebeuren. Je kan je eigen aanbieden als oppas, heb ik voorbij zien komen. En je kan natuurlijk ook weer doneren door middel van een advertentie te plaatsen. Die dag Albert. Albert die staat even te zwaaien naar mij. Ja, en die zit heel verbaasd te kijken van hoe kan dat nou? Jouw worst is veranderd. Nou ja, die is zeker veranderd. Maar hij is er even niet. Maar daar zometeen even meer over Albert. We gaan eerst even naar, want de nieuwe hit CD is natuurlijk ook weer uit 2026. En daar vind je ook dit nummer op. Want Jack is er ook, hè. Jack is erbij. Hier is Trommeland. MUZIEK

0: Ja, en morgen is het dan zover. Hè? Rond de klok van 2:30 hier achter mij in het Krasstadion. Dan ontvangt de FC Volendam Ajax. En het is eigenlijk gewoon even een bedankje vanwege het feit dat zij in mei natuurlijk het stadion beschikbaar gesteld hebben in verband met dat Ajax niet in zijn eigen stadion kon. Omdat daar niemand minder dan Harry Styles zijn concert had natuurlijk. Nou, dat is natuurlijk helemaal top hier, want het is eigenlijk een klein beetje een voorprogrammetje. Want om de klok van 6:00 hebben we natuurlijk PSV tegen AZ om die Johan Cruijffschaal. Nou, mocht je een voorspelling hebben, je mag hem natuurlijk altijd even uitbrengen hier richting de 11:00. Gewoon even een appie 0299-369-916. En dan gaan Albert en Vincent misschien zometeen daar wel even op reageren. Want Albert is al binnen en de gast ook die vanmiddag binnen. Want ze hebben nu elke week hebben ze mensen binnen die de acte présence hebben gedaan, zeg maar, op de kermishit-cd's die natuurlijk dit jaar weer uitgekomen zijn. Mocht je nog heen willen, er zijn nog kaarten beschikbaar voor de wedstrijd van morgen. Die begint om 2:30. Want ze hebben er op dit moment zo'n kleine 5.000 verkocht. En daar kunnen er nog een heleboel meer bij. En dat willen ze natuurlijk ook gewoon. Ja, die wilden natuurlijk het stadion volle bij als je Ajax tegen Volendam of Volendam tegen Ajax. Want er is natuurlijk geen mooier adviesje. Want we kunnen het niet allemaal bekijken, want ik had begrepen dat ESPN het niet uitzendt. Hij is natuurlijk alleen te zien op Ziggo.
1: Oké, vamos!
0: We gaan even naar Purmerend.

0: vandaag.
1: Ja, dat was hier dan niemand minder dan Robert van Hemert. En het ging over de zandloopster. Ze zijn er ook helemaal klaar voor, hoor. De mannen die het volgende uur voor jullie gaan presenteren. Natuurlijk Volendam Centraal met Vincent Veenstra en Albert Hoekstra. En ook nog met gasten. Wat mij betreft, tot volgende week. En dan is natuurlijk Jan er ook in. Doei.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam. Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in FIFA-baas Infantino na zijn plannen voor het WK voetbal. Hij wilde een apart bedrijf laten oprichten waarin de commerciële activiteiten als ticketverkoop worden ondergebracht. Dat leidde tot veel kritiek, ook binnen de FIFA zelf. Volgens de KNVB vraagt het hele proces om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur van de FIFA. Het Radboud UMC in Nijmegen had eigenlijk kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruise ship. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld. Maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Oekraïne heeft vannacht een schip van het Russische energiebedrijf Rosatom tot zinken gebracht. Het vrachtschip werd aangevallen met drones toen het over de Zwarte Zee voer. Volgens het Russische bedrijf hebben alle 17 bemanningsleden de aanval overleefd. De directeur noemt de aanval piraterij. Rusland voerde vannacht andersom ook opnieuw raketten af op Oekraïne. In Kiev vielen 9 doden en raakten 28 mensen gewond. Het is Zwarte Zaterdag en daarmee zoals elk jaar behoorlijk druk op wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment stond rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland was het ook file rijden richting Oostenrijk. De komende uren moet het wel weer rustiger worden op de weg. Vandaag gaan vooral veel Fransen met de auto op weg voor vakantie. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Lokaal kan vanmiddag een bui vallen. Het wordt 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog bij maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes. Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Even aanjingelen.
1: Ik hoor niks. Testing. Ja. Hij moet voluit, hè? Dat hoor ik al, ja. Het zit hem in mijn rechteroor, dat wordt minder. Dus mijn linker moet voluit.
0: Heel goed. Ja.
1: Nou, blij dat je er weer bent.
0: Albert, ik zeg goedemiddag.
1: Veilig uit dat ergens krillen, de rap.
0: Ja. Want.
1: Mag ik even de show openen?
0: Ja, zeker, vriend.
1: Ik heb een hele krant meegenomen. Dat staat vol met nieuws over de rap.
0: Ja.
1: In de Koyev, Dan.
0: Wereldnieuws in Nederland waren we ineens.
1: Wil je het echt horen? Of wist je het al?
0: Nee, ik wist het al.
1: Nee, er staat eerst goed nieuws over de rap.
0: Oh.
1: Want.
0: Ja.
1: De druiven in warme zomers zijn sneller rijp. Dus dat viel mijn oog op.
0: Ja.
1: Dat is goed nieuws uit de rijp.
0: Ja, zeker, zeker.
1: De druiven zijn sneller rijp.
0: Mag jou. Helemaal goed.
1: Maar een halve pagina lager. Ja, jawel hoor.
0: Was er eens ander nieuws, hè?
1: Daar zijn we weer. 17-jarige terreurverdachte komt uit...
0: De rijp.
1: De rijp.
0: Ja, we zijn bekend van allerlei andere zaken.
1: Nou, wij waren een bekend dorp.
0: Ja.
1: Met al het nieuws positief.
0: Wij gaan er even overheen.
1: Maar de rijp is de laatste weken toch wel wat, hoor.
0: Ja.
1: Ik hoorde Doris net zeggen, nee, of Gerard, van het schijnt je schoonzoon te zijn. Klopt dat?
0: Nee, niet dat ik weet.
1: Not my words.
0: Niet dat ik weet. Nee, maar het zal je maar gebeuren, by the way.
1: Ik
0: was eerlijk gezegd, los van de rijp, want dat pikten we pas later op. Ik was gewoon verrast door de leeftijd die jongens hadden.
1: Yeah.
0: Dat ik dacht,
1: En daar ben ik even kwijt. Maar waar was hij nou verdacht van ook alweer?
0: Ja, terreur. Ja. Voorbereiden van terreuraanslag.
1: Een voorbereiding was het, ja.
0: Maar weet je wat het is? Kijk, als ze bij jou gewoon de voordeur eruit rammen... en dan komt een hele zootje ingepakte politie komt binnen... dat is niet omdat je even te snel bent over de Julianen weggegaan bent, zeg maar. Dan is je wel wat anders achter de dinges.
1: Dan hebben ze het ook al een tijdje in de gaten gehouden, volgens mij.
0: Ja. Nou, sluit toevallig de volgende plaats sluit ongelooflijk goed aan bij die jongen.
1: Ik zeg doen.
0: Want het was voor hem the end of the line.
1: Mooi, dan kennen we het niet begin.
0: We hebben ook gasten vandaag, hè?
1: Ja, Jan de Bakker is in de huis met zijn allerliefste dochter Esmee.

0: bekend, niet alleen in Volendam, maar ook in de rest van de wereld. The Traveling Wilburys and the End of the Line. Je luistert naar Volendam Centraal. We zitten lekker naar de klok van 2 uur, is een goed tijdstip. Dat voelt aan alle kanten, voelt dat goed, voelt dat aan.
1: Na zo'n vrolijk lied en dan zo'n sombere kolom.
0: Ja. Is hij somber? Ja? Je bent er ready voor?
1: Ik hoop dat ik het red tot het eind.
2: De kolom van Albert Hoekstra.
1: Goedemiddag lieve luisteraars, dit is alweer column nummer 171, jaargang 5. En vandaag wil ik het graag even met u hebben over Elisee, Ayeman en Sander van anderhalf jaar oud. Elke zaterdag zit ik, voordat ik naar deze studio ga, altijd even in de sauna van Spaander. Samen met nog een paar kennissen bespreken we daar dan altijd de ups en downs van de afgelopen week. Tussen de grappen en de grollen door is er meestal ook nog wel even tijd voor wat serieuze gesprekken. De sauna, inclusief de fitnessruimte, is sinds het vertrek van de Madoute overgenomen door een nieuwe eigenaar. Dat brengt ook andere mensen met zich mee. Andere gezichten, andere kleuren, andere verhalen. Zo word ik altijd van achter de balie vriendelijk welkom geheten door Elisee. Hij komt uit Ethiopië, gevlucht. Ik noem hem altijd Chance. In het begin moest hij daaraan wennen. Maar nu snapt hij het en moet er dan om lachen. Chance Elisee. Begrijpt u hem? In gebrekkig Nederlands, maar meestal in het Engels, vertelde hij mij dat hij is gevlucht uit zijn thuisland en nu in het motel bij Van der Valk woont en gelukkig een baantje heeft bij Spaander. Een leuke jongen. Beneden, na het gebruik van de sauna, liggen wij op strandstoelen bij het zwembad uit te rusten als Aheman voorbij komt, met zijn dweilemmer. Hij maakt altijd de wc schoon, waar wij zojuist onze behoefte hebben gedaan. Door het gebruik van de sauna moet je namelijk vaak plassen. Hij is 31 jaar oud en komt uit Soedan, uit de buurt van Khartoum, gevlucht. Hij is 31 jaar oud. We maken sinds een paar weken voorzichtig een beetje contact met hem. Hoe is hij hier terechtgekomen en zo? Zo kwamen we langzamerhand aan de weet dat hij al 5 jaar in Nederland woont. Dat hij zelfs al een beetje Nederlands praat. Maar via gebrekkig Engels dat hij zijn ouders heel erg mist. Die wonen nog in Soedan onder erbarmelijke omstandigheden. Beide ruim 80 jaar oud. Ayeman reisde in zijn eentje, toen 25 jaar oud, via Turkije, Griekenland, Italië en Parijs naar Nederland. Hij woont nu ook in het motel bij Van der Valk. 31 jaar oud. En hij maakt de wc's schoon in de sauna van Spaander, die wij elke week bevuilen. Dit was vorige week zaterdag, lieve luisteraars. Zondag zaten mijn vrouw en ik aan een lunchhotel Fortuna in Edam. Er kwamen 2 stellen binnen. De vader van een van de 2 had een vrolijk jongetje op zijn arm, die alle aandacht opeiste. We moesten allemaal even wachten op ons eten en dus maakte ik een praatje met ze. Hun taal klonk Oost-Europees. Bij navraag bleken ze uit de Oekraïne te komen. Ze woonden in Purmerend, al ruim 3 jaar, gevlucht. Ze kwamen uit de buurt van Mariupol. And we were tired of hiding in the shelters. Uitgeput van het steeds maar wachten in de schuilkelders, tijdens de vele beschietingen, zei de vader. Ondertussen klom het ventje vrolijk op de schoot van zijn moeder. Hoe heet de boy? Vroeg ik belangstellend. Sander. His name is Sander. En hoe oud is hij? Aangezien we zelf ook een kleinzoon hebben die er ook zo vrolijk uitziet. 1,5, zei de moeder, terwijl ze hem wat te drinken gaf. 1,5. Net zo oud als onze kleinzoon. Maar dan is hij dus hier geboren. In Nederland. In Purmerend. Ze knikte. En toen kwam het eten. 3 ontmoetingen, lieve luisteraars, met 3 verschillende schrijnende verhalen over mensen die op zoek zijn naar een betere toekomst, gewoon hier in onze gemeente. In Engelen, een klein plaatsje in Brabant die die naam eigenlijk niet meer mag verdienen, is onrust ontstaan over de komst van 50 mensen die ook op zoek zijn naar een beter leven. Geef ze een kans. Laat ze desnoods wc's schoonmaken die wij bevuilen. Want Engelen bestaan. Ze wonen alleen niet in Brabant, ze komen uit verre landen. Op de vlucht.

0: Het is het officiële. Het vluchten kan niet meer. Jerry Arians samen met Frans Halsema. Wat een prachtige plaat.
1: Ja, droevig. Annie M.G. Smit, volgens mij, heeft het
0: prachtig
1: geschreven.
0: Kan niet anders zeggen.
1: En dat sluit mooi aan op de column. Dus, ja. En als je de beelden ziet van wat er vandaag weer gebeurd is rondom de enclave van Spanje, dan is het eind zoek.
0: Nou, misschien dat Cor daar straks nog wat over gaat zeggen. Maar tromgeroffel!
1: Ja, we hebben ze.
2: We hebben gast in beeld.
1: Kermis CD 2026 is uit. Dat hebben de luisteraars inmiddels wel begrepen. En we zijn 3 weken verder sinds Wolfgang Swalbe, Karl Bedakke en Frans Waars. Dat hebben we inmiddels in de uitzending gehad. En nu is het de beurt aan niemand minder dan Jan Bakker. En die wordt vergezeld door zijn prachtige dochter Esmee.
3: Nee, hoor eens aan.
1: Ik wil even van tevoren 1 ding weten, Jan. Je eigen naam is Jan Keizer. Is het met een korte ei, met een lange ei, met een IJ, met een Y?
3: EIJ.
1: EIJ?
3: Ja, de wandelende tak is dat.
1: Ah, oké. En van welke keizer is dat eigenlijk?
3: Nou, wij moesten bakken zeggen tegen Ab van Pooi.
1: Oh. Een bakkertje ten slager.
3: Een bakkertje van de ten slager, ja. Nou, mijn vader was Keesje Bakker. En...
1: Het heeft niks met Willem de Ballappen te maken of zo, die keizers? Of
3: nou, ja, wel, dat ben je neven.
1: Oh, toch? Oké. En begonnen in... Begin even bij het begin.
3: Nou, vertel.
1: Je was ooit de zanger van Los Infestos.
3: Ja, ik was...
1: Dan gaan we heel ver terug.
3: Ja, het is... Ik denk dat wij een jaar of 45 geleden... Nou, wel langer, denk ik.
1: Dat is langer geleden, toch?
3: 50 jaar geleden ben wij begonnen met Los Infestos in de smederij. Ja. Op maandag van kermis, als kermisbandje. En in die tijd zat Jaap Mol onder andere. Die zat er ook nog in.
1: Onze Jaap Mol.
3: Onze Jaap Mol.
1: Ja, die had toen nog haar.
3: Toen had hij nog erg lang haar.
1: Ja, weet ik nog.
3: En Jaap Kroes zat er uiteraard in. Dat, ja. Freekie Klap zat erin. En Theo de Boer, Theo Ted, zat er nog in.
1: Jan Dubbel? Bas?
3: Nee, dat was gewoon wel pas later. Wij dan naast de jaren dan akoestisch spelen. En later, toen we dus elektrisch gingen spelen, toen kwamen dus de mannen met de elektrische gitaar opdraven.
1: En Patrick Buren zat er toen ook bij? Of
3: en toen kwam Patrick er ook bij.
1: Ja, ja.
3: En Hans kwam erbij, Hans Keizer kwam erbij. En Jack Techter kwam erbij. En Jan Dubbel kwam erbij als bassist. En zo binnen we dus gaan repeteren. Of tenminste spelen in de smederij.
1: Het was een heel koor. Zoveel mensen.
3: Nou ja, dat was... kon net een op podium.
1: De maandagochtend versie was dat.
3: Ja.
1: Hey, hoe kwam je op het idee van... de grote hit toen was Levenworst. Die hebben we vanmorgen al gedraaid bij de Lof. Maar de tweede was niet minder. Plak aan, hoe kwam dat?
3: Nou ja, wij was het dus bezig... Met Los Infestos deden we altijd... skundige teksten maken en leuke teksten maken. En wij vonden de muziek, de kermismuziek in die tijd, vonden wij als Los Infestos een beetje oudbollig. Dus wij binnen toen hebben we een statement willen maken met Levenworst is Levenworst. En een beetje een nummertje werd of ja, een beetje skuurde eigenlijk. En dat was dan Plakanne. Of dan werd of in die tijd weinig mensen hoeven zongen, dat hadden wij dus gewoon wel zeggen.
1: Maar het VOF De Kunst had volgens mij een liedje dat heette...
3: Suzanne.
1: Suzanne, ja, daar was het vanaf getapt.
3: En daar hebben wij dat nummertje al opgemaakt.
1: Ah, oké. Okay, ja.
3: Omdat wij heten natuurlijk Plakanne.
1: En had je toen ook al de... Want we praten nu over de cassettebankjes tijd.
3: Ja.
1: Had je toen al de mogelijkheid om het bij Arnold Muur in de studio op te nemen... omdat Patrick daar de...
3: Ja, onder andere.
1: Ja?
3: Ja.
1: Dus het is officieel in de oude studio van Arnold Muur toen nog opgenomen.
3: Ja, inderdaad. Oh, wow. En dat zou in 1 dag erop... gezet worden, maar dat duurde makkelijk 3 dagen.
1: Dus, nou echt?
3: Ja, dat ging niet hoor.
1: Met eigen muzikanten?
3: Hans Keizer die heeft het hele arrangement geschreven. Van alle muzikanten. En
1: jij de tekst?
3: De tekst was natuurlijk niet zo erg moeilijk. Maar ik heb wel de aardigheidjes erin verwerkt.
1: Weet je nog hoe of je gaat?
3: Het nummer zelf?
1: Ja.
3: Ja, natuurlijk wel.
1: Oké, we gaan hem even draaien. Dan zingen we zelf even mee.
4: We zaten samen in het park. Het was zo donker als de nacht. Ik dacht, nou ga

Met een lieve zachte stem vroeg zijn vrienden toen aan mij. Of ik alsjeblieft dokters wou spelen in de bossies. Ik dacht toen bij mijn eigen. Waarom ik? Waarom nou? Waarom nou niet gewoon?

0: Prachtig. We gaan het straks nog even over hebben. Hij is weer in de gemeente. Dat betekent dat, ik zeg altijd, als hij er niet is, dan is de gemeente altijd even stuurloos. En daarom ben ik altijd blij dat Cor in de house is. Hoe is het, Cor?
1: Ik pretendeer dat zelf overigens niet.
0: Nee, dat weet ik. Elke keer als ik het zeg, dan...
1: Het is met mij uitstekend.
0: En,
1: als ik gewoon even iets relativerends mag zeggen. Als je om je heen kijkt, nou ben jij dus een riper. Maar, maar wat hier in Volendam, zeg maar, in mijn leeftijdsfase en in mijn leeftijdscategorie op het ogenblik gebeurt. Je kan bijna niet meer een dag op de social media of de niveau openslaan. Of er is weer eentje van je leeftijdscategorie verdwenen. Of heel simplistisch gezegd, wij zijn aan het aftellen.
0: Oh.
1: En als je dan beseft dat ik nog met mijn vrouw gewoon in alle gezondheid, naar ik aanneem, leef. Dan moet ik zeggen dat ik een gelukkig mens ben. Maar ik zeg wel altijd tegen iedereen erbij. Mijn vrouw mag niet naar de dokter, want dan krijg je 3 weken. heel simpel. Ja, ik voel wat in mijn rug. En dan 3 weken later dan zeggen ze, ja, maar die liep net naar dit dorp. Ja. Begrijp je? Dus ik prijs me gelukkig. Het gaat hartstikke goed.
0: Goed, ja.
1: En in alle vrijheid. Maar ik had een beetje besloten om het vandaag kort te houden. Want jullie hebben natuurlijk heel eminente gasten.
0: Nou.
1: En die kermisliedjes, daar ben ik dus wel gewoon fan van. Ik koop ze dus nooit, hoor. Want ik kan er echt van genieten. En Frans Vaart zit natuurlijk erg dichtbij bij me.
0: Zeker.
1: Dat is mijn zoon dus, hè. Ja. En... van de andere kant, er zijn zoveel dingen om je heen die je bewegen en die je bezighouden en die waar je best wel lol van horen. En net werd al een beetje gras voor mijn voeten weggemaaid, want dat Ceuta werd even genoemd. En daar ging ik dan ongetwijfeld op worden. En dat staat ook op mijn briefie.
0: Mooi.
1: Ja. Ja.
2: Ik had je.
1: Nou, er zijn 2 dingen die me deze week een beetje bezighouden hebben. Laten we zeggen in de aanloop naar wat ik aan tijd hier mag besteden. En dat is de Pride in Amsterdam. En ik ben mordicus tegen die poppenkast die dan die andere geslachtsgeaardheid denkt nodig te hebben om zich te manifesteren. Maar dat ze die poppenkast gebruiken om zich te manifesteren en om, laten we zeggen, de waardering te krijgen dat ze ook bestaan, dat snap ik dan weer wel. Maar ik denk altijd dat wij als, laten we zeggen, als hetero's niet de hele dag likkend en slikkend door het dorp heen lopen. Dus wij hebben dat niet nodig. Van de andere kant, van de week stond in de Volkskrant, dat vond ik wel heel knap overigens, ergens tussen de regels door stond, dat misschien moet die zwijgende meerderheid ook eens wat meer zijn mond openhalen, dat gewoon het bestaansrecht van beiden gewoon normaal is. En dat je daar niet steeds op hoeft op in te hakken. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het hele migranten- en immigrantenverhaal. En dan, dat is dan mijn bruggetje naar dat Ceuta. Ik heb inderdaad eergisteren met mega-ogen zitten kijken naar hoe krijgen ze het nou zo georganiseerd voor elkaar dat zo'n 40.000 tot 60.000 mensen, want die juiste aantallen weten ze gewoon niet, door het water heen en met bootjes, weet ik wat, alsof daar iemand achter zit om dat zo te regelen. En, maar als je dan even, want ik heb heel veel van die nieuwsdingen gezien. Als je dan, zoals vanmiddag nog op het Belgisch Journaal zag ik, de vroegen ze aan een van die jongens waarom hij nou terugging. En toen zegt hij, nou, we hadden gedacht dat we wel met open armen ontvangen zouden worden. En dat, dat daar eten voor ons zou zijn. En dat daar een plekje voor ons zou zijn. Maar wat die jongens, want het waren bijna allemaal jongens en jonge mannen. Wat die jongens gewoon vergeten is, dat, laten we zeggen dat er straks een bus dorp Volendam binnenrijdt. En je weet dat dat zijn echte ontheemden. Die hebben helemaal niks meer. Dan staan hier niet 12 huizen klaar voor die bus vol. En dan staat hier niet, laten we zeggen, een hotel klaar van, wat wil je eten vandaag? Want zo werkt dat gewoon niet. Als jij als vluchteling denkt dat je status verdient en dat je waardering verdient voor dat je inderdaad uit een heel ander leven vandaan komt en dat we best dat voor je zouden willen betekenen, moet je je wel realiseren dat daar een proces aan parallel loopt om jou dan ook dat plekje te kunnen geven en dat het van jouw kant af ook een kwestie is van geven en nemen. En dat het niet een kwestie is van als we die grens overstijgen, zijn, oversteken, dan ligt daar alles voor ons kant en klaar. En een aantal van die Marokkaanse jongelui, ze zeiden bijvoorbeeld letterlijk, ja, we hebben het niet zo goed in Marokko en we hebben eigenlijk geen werk. En ik denk bij mezelf, ja, maar hier is ook niet alles koekenij hoor. Hier moet je ook af en toe wel wat voor je stekkie doen. En je bordje staat hier ook niet elke dag klaar. Hier moet je ook gewoon geld verdienen en maken dat je, laten we zeggen, accepteert zoals dingen gaan. Maar van de andere kant, en ik heb het daar natuurlijk al heel vaak over gehad, mogen wij best en niet naar die Marokkanen toe en ook niet per se naar die transcendenten toe enzovoorts. Maar mogen we best, laten we zeggen, in onze eigen standpunten wel wat menselijker af en toe zijn. Want het is natuurlijk van de gekken, zoals vorige week in Berlijn, en dat er nu dus betonblokken neergezet moeten worden om mensen, laten we zeggen, weg te houden bij met slechte bedoelingen. En als er in Alkmaar, of in de Rijp overigens, een jongetje van 16 opgepakt wordt omdat hij plannen heeft om aanslagen te plegen, dan denk ik bij mezelf, dat kan anders. Want zo zitten we ook samen niet in elkaar. En als ik al gewoon kijk van, nou bijvoorbeeld inderdaad die gemeenschap van, laten we zeggen, de niet-hetero's in Volendam. Ik ken door de jaren heen een heleboel mensen die gewoon in Volendam niet-hetero waren. Nou, dat kon in ons dorp helemaal geen last. We zijn gerust wel, laten we zeggen, nageroepen. Misschien gerust wel eens een keer op de korrel genomen. Maar dat wordt iedereen wordt op de korrel genomen. Iedereen heeft wel eens recht op een steen door zijn ramen. Maar simpel. Maar wij staan niet vijandig tegenover elkaar. Wij zoeken samen naar, laten we zeggen, een manier van samenleven. En Nederland had daar een best aardige naam in. Hoewel, als je gewoon kijkt, als je de geschiedenis een beetje kent, toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak en zo'n 1 miljoen Belgen in Nederland probeerden een tijdelijk onderkomen te vinden om te vluchten voor de Eerste Wereldoorlog, wat toen later 4 jaar bleek te gaan duren. Wat ze toen aan hekken met elektrificatie en zo neergezet hebben langs die Brabantse grens, om die Belgen uit het land vandaan te houden. En als je de verhalen leest hoe die eerste Joden in 38, 39 uit Duitsland, hoe die ontvangen zijn in Nederland, dat loog er niet om, hoor. Wij Nederlanders waren niet zo erg aardig. Maar dat die Marokkanen denken dat hier alleen maar paradijs is, zo werkt het niet. En ik hoop dat wij, laten we zeggen, zoals het in Volendam altijd gegaan is in onze gemeente, dat we dat toch, ondanks alles wat om ons heen gebeurt, heel lang volhouden. Ja, la, la.

0: Ja, ook dit jaar zijn ze er weer bij. Het is hartstikke mooi dat ze er weer bij zijn. De Sammies.
1: Oh, dit zijn de Sammies.
0: Ja, dat wist jij natuurlijk, hè? Ja, als kenner van alle kermisplaten. Ja. Nee, je kan je wakker maken en je kan de titel en uitvoeren. Kan je allemaal ook doen.
1: Van alle 30. Ik zie net hier op de site trouwens dat in Marker is er nu ook een kermis-cd gelanceerd. De Marker Haven Hits 2026. Maar liefst. Zie ik hier nou staan. En daar, daar doen bijvoorbeeld de 3P's mee.
0: Zo.
1: Staat hier ook en bij Schrogel.
0: Ik zou de 3M's verwachten als ik op Marker vandaan kom.
1: Hey.
0: Dat zou ik even slimmer
1: of
0: vinden.
1: MP.
0: Dat.
2: Goed, ik draai de Sammies weg.
1: De Sammies zijn verdwenen, maar Jan de Bakker is gelukkig nog in het huis met zijn dochter Esme. En we hadden het net even over Los Infestos, waar je de leading character was van 60 jaar geleden, zeg maar.
3: Nou, 50 jaar geleden.
1: Maar ondertussen heb jij niet stilgezeten. Je hebt ook twee dochters, waarvan een hele mooie naast je.
3: Ja.
1: En dat is Esme. En wat denk je? Die kan net zo mooi zingen als de vader.
3: Misschien nog wel een klein beetje mooier.
1: Oké. Okay. Esme, ik dacht eigenlijk dat jullie dit jaar op de nieuwe Kermis iets Festival CD zouden staan. Maar dat is dit jaar even nog niet gelukt. Maar vorig jaar hadden jullie een geweldig leuk liedje.
3: Ja.
1: Vertel, hoe kwam Esme, jij even, hoe kwam jij met dat liedje op de Kermis CD terecht? Wat is jouw inbreng daarin, jouw bijdrage?
4: Ja, de vader.
1: Door pa.
4: Door vader. Die kreeg een kans om een liedje te gaan zingen, of tenminste.
1: Pa had het liedje liggen en toen dacht dit is iets voor een duet.
4: Nou, mijn vader die heeft altijd al besproken met, mag ik trouwens op vol dansen?
1: Ja, dat mag.
2: Okay. Zeker, dat is veel te leuk.
1: Ja, Pannekeet heeft dat het allerliefst.
4: Oké. Mijn vader die heeft altijd gezegd van, laat samen nummers zingen. En toen kwam Cor.
3: Cor Jonk.
4: Cor Jonk met een nummer. En die hebben we het veranderd. En,
3: nou, dat lag ongeveer een jaar lag dat in de kast.
4: Ja.
3: En toen was ik dat aan het zingen voor Esme, van wat denk jij ervan? En toen zong ze een stukje mee. Toen dacht ik bij mezelf van, hey, dat is ook leuk als we het met z'n tweeën doen. Dat we er een duet van maken.
1: Esme heeft automatisch een tweede stem of zo? Is dat,
3: nou ja, zo ging dat wel een jawel. Beetje.
1: Jullie
3: ja.
1: zingen thuis veelvuldig samen?
4: Ja.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oké. Okay. En hoe ging dat dan verder? Jij hebt het bewerkt, zeg maar, of zo?
3: Nou, Cordy had een stukje tekst gemaakt. En,
1: het nummer heet Je Moeder.
3: Mijn moeder kookte zout.
1: Oh, dat is al een mooi volle dammer zin, hè?
3: Ja.
1: Mijn moeder kookte zout.
0: Had dat een historische achtergrond, of niet?
3: Nou ja, dat is natuurlijk zo. Vroeger als je dus te veel in een glaasje gekeken hadden, te diep in een glaasje gekeken hadden, dan zeiden sommige mensen van, je moeder kookt zeker te zout dat je zoveel drinken. Dus zo,
0: daar is hij vandaan.
3: Zo is dat een beetje vandaan komen.
1: Die idee erachter. Ja. Het heeft een dubbele betekenis eigenlijk.
3: Ja, natuurlijk wel.
1: Wat grappig.
3: Ja.
1: En toen ging jij met pa naar de studio van Jaap de Boek. Voor het eerst in je leven.
4: Nee, niet voor het eerst.
1: Oh, vertel.
4: Nou, ik heb ook in het bandje Devilish Mary gespeeld.
1: Hé. Hey.
4: Ja.
1: Die staat ook op de cd volgens mij, of
4: ja,
1: niet?
4: Ja, met Jaap de Boek.
1: Daar zing jij ook in?
4: Nee.
3: Nou, nou niet.
4: Een aantal maar jaar vroeger. Geleden.
1: Oh, ja. En met hoe heet die andere die Ierse zanger?
4: Ja, in
1: Karahat.
4: Ja,
1: toch?
4: Ja, en, ja, ja, ja. Ook met Wim Westerdorp.
1: Ach, heb je er ook mee gezongen?
4: Ja, nou, toen hebben we het plaatjes gemaakt. En ik zat niet op de kermis today, maar ik had wel nog eens een keer een ander nummer gecoverd van Melanie Safka.
1: Ja,
4: dat was erg leuk.
1: Welke? Kingswell Camp?
4: Nee.
5: Jeetje.
4: Stop But I Wanna Hear It.
1: Oh, die is prachtig.
4: Erg mooi nummer.
1: Dat heb je ook nog ergens liggen dan?
3: Ja.
4: Ja.
1: Op een cassettebaantje of een.
4: Ja, ik heb hem in mijn e-mail.
3: Inderdaad. Ja, ja.
4: Ja.
1: Nou, dan moeten we eens een keer hier draaien dan.
4: Ja.
1: Als we dat nog kunnen we dat digitaal hier krijgen?
4: Ja, ja hoor, dat kan ik doorsturen. Ja.
1: Oké, okay, dan gaan we even contact houden. Dat vind ik leuk.
2: Ja, leuk. Ja.
1: En dat is bij Wim Westerdorp toen opgenomen?
4: Nee, bij Jaap de Bok.
1: Ook bij Jaap. Oh, ja. Maar Wim en Jaap werkten samen toen nog. Wim leefde toen nog, ja. Good old Wim Westendorp.
4: Ja.
1: Je moeder kookte zout. Jij ging samen naar Jaap de Boek toen het allemaal uitgedokterd was, zeg maar. Van, hij is rijp voor opname.
3: Qua tekst was het redelijk al op orde. We zijn eerst even bij Hans Keizer even langs geweest om even de melodie een beetje goed voor elkaar te krijgen. Mijn maatje Hans. En toen zijn we daarna naar Jaap gegaan. Die heeft het een beetje bewerkt. Nog eens een keer iets beter gemaakt. Toen hebben we dus gezegd van, nou ja, we willen het zo hebben. En we zijn het opwezen nemen. En Jaap heeft er nog het een en ander aan veranderd, zoals het hoort.
1: Ja.
3: En Toen hebben we het laten horen aan Patrick. En die heeft er nog even zijn monnikje overheen gegooid.
1: Oh, top.
0: En toen kwam er uiteindelijk een clipje ook nog van. En dan ineens ben je een bekende Hollander opvallend. Hoe werkte dat bij jou?
4: Ja, hoe werkte dat bij mij?
0: Ja, vertel, wat gebeurde er?
4: Erg leuke mensen dat ik heb ontmoet. Ja, dat voornamelijk als je dan even langsloopt ergens en dan ineens mee wordt getrokken. En ze zetten je nummer aan en gaan even zingen.
1: Dat
4: was wel erg leuk.
1: Ja. Leuk. Ja, hebben jullie ook in de Slobberland tent moeten optreden op maandag van kermis?
3: Nee, we zijn wel
1: smorgens. Zondagapotheek?
3: Dat was 2 jaar geleden. Ja. Toen moest ik daar optreden.
1: Ja.
3: En vorig jaar zijn we wel bij Johan Tol geweest. Die was zondagmorgen had hij het programma. En daar zijn we dus even.
0: Leuk.
1: We gaan hem draaien.
0: We gaan hem draaien.
1: Je moeder koopt dus uit.

0: Oorsprong is ineens helder geworden voor iedereen achter de derde klaphek.
1: Ja. Je moeder koekt tussenuit.
0: Ik weet waar zo het komt.
1: Ja, nou snappen we het allemaal. Ja. Dat was de eerste plaat van jullie. Hoe heet jullie nou samen als duo?
2: Mijn pa en ik.
1: Mijn pa en ik. Dus na mijn zus en ik is er nou mijn pa.
3: Ja.

0: oude lullenband.
1: Dat klopt.
0: En dat is inmiddels alweer voor het zesde jaar, denk ik, Jan, of niet?
1: Zes of zevende jaar, zoiets.
0: Ja, zoiets, ja. En dit jaar hebben we er weer een. Ik ben alleen dit jaar, doe ik even niet mee, maar jullie vertel. Wat, deze was, de, hoe heet die ook alweer? We lopen niet op water. Dit is Volendams, hè?
1: Ja.
0: We lopen niet
1: naar... We lopen niet op water.
0: Zo is het in het Volendams, ja.
1: Mooi nummertje. Even de Jaap en de Jaap de Bok en consort in elkaar flanst. Niet alleen in Frans, het is gewoon mooi in elkaar. Zit mooie tekst ook, vind ik. Leuke tekst.
0: Ja.
1: En zoals de echt oude lul betaamt, doen we het gewoon allemaal lekker, lekker fanatiek meezingen.
0: Wie doen er allemaal dus, mee?
1: Nou ja, behalve jij, de gewoon oude lullen bent. Dat is
0: maar dat zijn echt de
1: John en Jaap Deen natuurlijk. En
0: praten we over, ja.
1: En neef Martin. En Jaap. De Sammies, uiteraard.
0: Een halve jaar.
1: Ja, behalve ja.
0: Een halve ja.
1: Een halve ja.
0: Al een jaar doet mee.
1: Ja. Ja, Jan doet wel mee, ja.
2: De titel. Waar komt die vandaan en hoe is de inspiratiebron geweest?
1: Dan moet je vragen aan Jaap de Boek. Want dat is natuurlijk de man die over het nummer geschreven heeft. En het is natuurlijk het is een kermisnummer. Dus dan weet je dat het over drank gaat. En 1 op 4 is natuurlijk...
0: Dat ruimt op bier. Dat is niet zo moeilijk.
1: Dat wij zijn.
3: Ja.
0: Gooi me maar in.
3: Nee, nog niet.
0: Nog niet? Oh, oké. Okay. Hij is mee. Dus vorig jaar voor het eerst met een prachtig liedje. Dit jaar zouden we eigenlijk een opvolger hebben, maar er is iets leuks met je aan de hand. We kunnen het op de tv niet zien, nou, want het zit nu nog schuil onder de desk. U bent zwanger.
4: Ja, ik ben zwanger.
0: Van de eerste?
4: Van de eerste,
0: en ik zie aan de blosjes op de wangen van je vader dat hij is daar reuze trots op.
1: Ja, ik word bab.
0: Ja.
1: Ik ben echt de bab. Geen opa of ik ben gewoon bab.
0: Ik
1: ben zo erg trots.
0: Mijn eerste kleinkind geboren werd, heb ik er een liedje voor geschreven. Jan, ik nodig je uit, daag je uit.
1: Ja, maar denk je dat ik dan al niet in mijn hoofd zit, hè?
0: Dat heb je al.
1: Ja,
0: dan hebben we volgend jaar twee liedjes.
1: Waarover het hoeven gaat, als we zeker weten.
0: Dan hebben we een trio, hey.
1: Ja.
0: Ken ook nog. Een paar krijsgeluiden van dat babytje ertussen.
1: Ja, precies.
0: Ik hoor hem al, ik hoor hem al.
2: Zullen we gaan wandelen we draaien over naar het water heen? Is dat wel?
0: Ja. Ouwe lol, we gaan naar die band.
1: Ja, dat is goed.

0: Dan zitten we midden in de kermissfeer. En SME mag dit jaar niet.
1: Nou, ik ga wel de kermis, hoor.
0: Ja, maar door de kramen.
1: Ik, ja. Ja.
0: En je loopt op water dan, hè?
1: Ja, ik weet het.
2: Ja, je kan
1: dat
2: niet
1: is
2: daar
1: best wel
2: gooien.
1: Jammer.
0: Dat is wel, ja. Want ben je wel een liefhebber van de kermis, by the way?
1: Ja.
0: Ja.
2: Ze heet het van geen vreemd, hoor.
0: Oké. Okay.
2: Absoluut.
1: Tuurlijk, ik hou van een feestje.
0: Maar goed, tijd genoeg voor een mooie plaat te maken voor volgend jaar, zou ik zeggen.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Het onderwerp zit al in je buik.
1: Ja,
2: ja, nou ja, zeker, dat is er zeker eentje van. Maar we gaan Arie, komen we wel met iets nieuws.
0: Met iets,
2: en ik denk dat ook wel mijn les te kraag zal wezen.
0: Iets bijzonders. Jan, daarna ben je oppas. Oppasbab.
2: Oppasbab,
0: dan moet je overal voor oppassen. Hey, Jan de Bakker, bedankt.
2: Ja.
0: SME, bedankt.
2: Graag gedaan.
0: Volgende week, lieve luisteraars, hebben wij weer een gast van de Kermis Hits Festival CD 2026. En dat wordt namelijk Marcus Jehee. Dus nee, ik kwam erachter, Vincent. Jaha heeft dus een concurrent. Of een collega. Jaha en Jehee.
3: Welke titel gaat hij brengen?
0: Hij komt met een doos, dat heb ik al gezegd. Hè, want hij was zenuwachtig. Ik zei dan een doos met paracetamol ermee. Want zo heet zijn nieuwe single Paracetamol. Volgende week bij Vincent Veenstra.
4: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
5: Alweer een winnaar.
6: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
7: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
6: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
7: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
6: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
7: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
6: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
7: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
6: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
8: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Alle 10 de bergbeklimmers die donderdag werden overvallen door een lawine in Pakistan zijn om het leven gekomen. Ze waren bezig met een beklimming van de Broad Peak van ruim 8 kilometer hoogte toen ze werden getroffen door de lawine. Ze werden daarbij een kilometer naar beneden gesleurd. Onder de slachtoffers is bergbeklimmer Nirmal Purja uit Nepal. Over hem werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het Radboud UMC in Nijmegen had kunnen voorkomen dat 12 medewerkers in mei wekenlang in quarantaine moesten, is de conclusie van onderzoekers. Toen werd een patiënt in het ziekenhuis opgevangen die besmet was met het Hantavirus. Dat was uitgebroken op een Nederlands cruiseschip. De patiënt zou eigenlijk op een speciale afdeling worden behandeld, maar door tijdsdruk werd besloten om de zieke eerst op een gewone verpleegafdeling te leggen. Onderzoekers zeggen dat door miscommunicatie de medewerkers daar niet wisten van de speciale veiligheidsmaatregelen die ze moesten nemen. Het is Zwarte Zaterdag en daardoor is het zoals elk jaar behoorlijk druk op de wegen naar Zuid-Europa. Op het piekmoment rond 12 uur stond er in Frankrijk ruim 1000 kilometer file. Zo stond het verkeer uren vast op de Route du Soleil voor Lyon en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. In Zuid-Duitsland is het ook file rijden richting Oostenrijk. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linde is nu ook definitief geschorst door de Internationale Rolstoelbasketbalbond. Van der Linde was eind 2024 al op non-actief gezet als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg na meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Sinds vorig jaar was hij coach van de Italiaanse mannenploeg. Door de internationale schorsing moet Van der Linde daar nu ook mee stoppen. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
2: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
1: Help je mee?
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
7: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
9: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: De Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis op de LOVA is er elke zaterdag. Met Klaas Bond Folks.
1: Ja, zeker wel. En dat elke zaterdagmiddag van 3 tot 5. Dan is het tijd voor Terug in de Top 40. Welkom beste luisteraars, fijn dat jullie luisteren. Ik ga voor jullie de komende 2 uur de mooiste plaatjes draaien uit de hitlijsten van Radio Veronica. Van 1965 tot het heden. Maar ik draai wel iets meer uit het verre verleden. We zijn lekker begonnen met zo'n heerlijke meezinger van Joe Dolan. Make Me an Island. Maar de rest van de liedjes die ik deze 2 uur ga draaien, die haal ik uit een lijst die ik altijd draai als ik op mijn strandbedje lig. Je kan ook bijvoorbeeld op je luchtbedje, dobberend in het zwembad. Dan is dit heerlijke muziek om weg te dromen. We beginnen met Bruce Springsteen met I'm on Fire.

Uit 2013, John Legend met All of Me. Ik moet natuurlijk met het af- en aankondigen wel rekening houden dat ik niet te luid praat. Want anders wordt hij elke keer wakker na zo'n liedje. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. In elk geval niet met mijn geluid. Dan gaan we verder met een 1-2'tje tussen de Stones en de Beatles. En we beginnen met de Beatles. Met

Red Rooster, de Rolling Stones. Het is een bluesklassieker die wordt toegeschreven aan arrangeur en songwriter Willie Dixon. Het nummer werd voor het eerst opgenomen in 1961 door de Amerikaanse bluesmuzikant Howlin' Wolf in de Chicago bluesstijl. Zijn zang- en slidegitaarspel zijn belangrijke elementen van het nummer. Het is geworteld in de Delta blues traditie en het thema is afgeleid van folklore. Muzikale voorlopers van Little Red Rooster komen voor in eerdere nummers van bluesartiesten Charlie Patton en Memphis Minnie. Wie kent ze niet? Dan gaan we verder met een hele mooie van het Fleetwood Mac van Peter Green, Man of the World.

0: Frans-Duitse past natuurlijk zeker in deze lijst. We zijn begonnen met de Franse bijdrage. Die is van Adamo. Inshallah. Het liedje is geschreven door de Belgisch-Italiaanse zanger zelf. Het woord Inshallah is de Franse vertaling van Inshallah, wat in het Arabisch als Allah het wil betekent. Adamo schreef het als vredeslied naar aanleiding van de Zesdaagse Oorlog tussen Israël en zijn Arabische buurlanden Egypte, Jordanië en Syrië. Het werd echter gezien als een pro-Israëlisch lied en het werd in vrijwel alle Arabische landen van de radio verbannen. Onder Israëlische soldaten werd het echter een strijdlied. Inshallah werd een hele grote hit. Dan gaan we verder met de Duitse bijdrage. Die is van Reinhard May. Goedenacht, vrienden.
1: Goedenacht, vrienden.

Because I Love You, Buddy Holly. Het nummer is geschreven door Holly zelf. In veel landen werd het nummer uitgebracht als de B-kant van zijn single Wishing. Enkel in Nederland werden de A- en B-kanten omgedraaid. In het nummer bezingt Holly hoeveel hij van zijn vriendin houdt. Het werd gezien als een van de softere nummers van Holly. Because I Love You werd in 1958 opgenomen, maar werd pas in 1963 voor het eerst uitgebracht op het verzamelalbum Reminiscing. Dan gaan we verder met de Bee Gees. How can you mend a broken heart?

Perfect, Ed Sheeran. Het nummer piekte oorspronkelijk op nummer 4 in maart 2017. Maar keerde later dat jaar terug in de Britse hitlijst. Na de publicatie van de duetversie bereikte het nummer de nummer 1 plaats in december nog. Vanwege de hoge verkoopprijzen van deze versie, in vergelijking met de originele versie, werd Beyoncé vermeld in verschillende officiële verkoopslijsten, waarmee het haar zesde nummer 1 hit in de Billboard Hot 100 werd. En Sheeran's tweede. Het nummer piekte ook op nummer 1 in 26 andere landen. Ja, dan heb je wel een vrij mondiale hit, zou ik zeggen. Dan gaan we nu naar een nummer, dan kan je weer heerlijk wegdromen. The Cats met Mississippi.

schrijven. Ik dacht, ik vraag me af wat ze met haar vrienden in die bar doet. Het is dat soort gevoel. Waar is mijn ware liefde? En wat doet mijn ware liefde? Dan gaan we nu naar de twee laatste liedjes van dit uur. We eindigen met Roy Orbison met Blue Bayou. En we krijgen eerst The Everly Brothers met Ebony Eyes. Tot zo!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclave niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven, door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. Vanwege de situatie in Ceuta willen 22 Europese landen een spoedvergadering. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 flatwoningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar harddrugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja uit Nepal, is om het leven gekomen door een lawine. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon met enkele stapelwolken. Het is 21 tot 27 graden. Morgen flink wat zon en droog. Met 26 tot 32 graden wordt het dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10. 3 kilometer file met een half uur vertraging. En dat komt door de file op de A10, de binnenring van de A10 West voor de Koentunnel. 3 kilometer en een kwartier oponthoud daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
4: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
5: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
4: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
5: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
4: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
5: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
4: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
5: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
4: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
6: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: Dit programma wordt je aangeboden door Interieurservice Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Don't go, them. Ja, zo zijn we allemaal weer eventjes wakker, hè? Welkom terug, beste luisteraars, bij dit tweede uur van Terug in de Top 40. Ik heb het in mijn vorige uur al verteld dat ik liedjes uitgekozen heb die ik altijd op mijn strandbedje lag te luisteren. Lekker rustig wegdromen. Ik vertel er niet te veel tussendoor, want mijn stem zal jullie waarschijnlijk elke keer weer wakker maken. Maar droom maar lekker weg, hoor. Ook met deze van de Stones. Angie.

En ook met dit nummer heerlijk zwijmelen. Yesterday van de Beatles. Yesterday heette in aanvangsfase eerst Scrambled Eggs. Bij gebrek aan een passende tekst en titel. Voorlopig zong McCartney op deze melodie een onzintekst. Scrambled Eggs. Oh my baby, how I love your legs. Not as much as I love scrambled eggs. Lennon herinnerde zich later hoe ze langdurig gezocht hadden naar een titel. Maar toen McCartney uiteindelijk aankwam met de titel Yesterday, vond Lennon het bijna jammer. Omdat ze zoveel plezier hadden gehad met scrambled eggs. Dan gaan we verder met een hele mooie van The Free. Come Together in the Morning.

Mooi, hè? Winter's End van de Cats. Het nummer dat staat op het album Cats A Glow, uitgebracht in 1971. Het is een relatief lang nummer, waarin veel plaats is voor gitaarspel in combinatie met geluidseffecten van bijvoorbeeld wind en voetstappen. Het lied speelt zich af aan het eind van de winter, dus eigenlijk niet geschikt voor nu, hè? We zitten nu midden in de zomer. Langzaam dienen zich de eerste voortekenen van de lente zich aan en staat de zomer voor de deur. Ja, wij zitten er lekker al in. McLean, Castles in the Air.

Into Temptation, Crowded House. Het nummer is geschreven door Neil Finn. Junkie Media schreef: als je ooit een voorbeeld nodig had van hoe overtuigend Neil Finn's songwriting is, bedenk dan dit. Sharon Finn dacht dat Neil Finn haar bedroog vanwege dit nummer. Voeg daar de ondertoon van Hester's onmiskenbare jazzbrush fidesse en een synth-strijkorchestrale zweep aan toe en je houdt een van de meest emotionele ingetogen momenten van de band over. Ja, wat een verhaal. Dan gaan we verder in een bootje, heerlijk kabbelend op het water. Rod Stewart met Sailing.

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter,

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen de zee.

De Vondeling van Boudewijn de Groot. We hebben hem 2 keer live mogen zien. Echt fantastisch. De Vondeling van Ameland is geschreven door Freek de Jonge. De door de Groot uitgevoerde versie is afkomstig van de compactdisc Het Eiland in de Vette uit 2004. Het liedje vertelt het verhaal van een aangespoelde vondeling op Ameland die zich meer thuis voelt in de zee dan op het eiland zelf. Uiteindelijk loopt de ex-vondeling vanaf het strand de zee weer in. En ja, met het logische gevolg dat hij verdronk natuurlijk. Dan gaan we verder met Brad. Baby, I'ma want you.

Tequila Sunrise, The Eagles. Glenn Frey en Don Henley schreven geen nummers samen voor hun debuutalbum Eagles. En nadat ze het album in Londen hadden opgenomen, besloten ze dat ze zouden gaan samenwerken. In de eerste week van hun samenwerking schreven ze Tequila Sunrise en Desperado. Volgens Frey was het nummer vrij snel af. Hij zei dat hij op een bank lag gitaar te spelen en een gitaarriff bedacht die hij omschreef als een beetje Roy Orbison, een beetje Mexicaans. Maar wel aardig gelukt, die twee nummers, zou ik zeggen. Ja, ze staan op het album Desperado. Prachtig mooi. Zou hem maar eens gaan beluisteren op Spotify. Ja, ja. Dan gaan we nu naar een nummer van Fleetwood Mac. En niet zoals in het vorige uur het Fleetwood Mac van Peter Green. Maar in dit geval het Fleetwood Mac van Lindsey Buckingham en Christine McVie. Hier is het prachtige As Long As You Follow.

Words van de Bee Gees. Ze scoorden kort achter elkaar twee hits, dat was World en Words, waarin de titel niet zo gek veel verschil in zat. En zo zijn we alweer aan het einde gekomen van deze zwijmeleditie van Terug in de Top 40. Je kunt hem vannacht nog een keertje beluisteren als je wil, en dat is van 1 tot 3 uur. Aanstaande maandag ben ik er weer van 5 uur in de middag tot 7 uur in de avond. Met rond 6. En vandaag sluit ik uiteraard weer af met een van de vrienden van mijn broer Kees. En dat is deze keer Mark Knopfler met zijn Dire Straits. Met On Every Street. Doei! There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Dit programma werd je aangeboden door Interieurservice Volendam.
2: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk

0: Vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om ruim 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. Het vuur heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied dat 4 keer zo groot is als Parijs. Er zijn geen explosieven gevonden in de auto in Bilthoven die gisteren leidde tot de ontruiming van zeker 40 woningen. De politie dacht dat er mogelijk gevaarlijke stoffen in zouden liggen en daarom moesten zeker 100 mensen hun huis uit. Uit onderzoek bleek dat in de auto geen explosieven lagen, maar drugs en vuurwapens. Agenten kwamen de verdachte auto gisteravond voor het eerst tegen op de A27... Omdat er gestolen kentekenplaten op zaten, wilden ze het voertuig controleren, maar de bestuurder ging er vandoor. Er zijn uiteindelijk 3 mensen opgepakt. Spanje heeft bij Ceuta een drijvende afscheiding in zee gelegd, zodat Marokkaanse migranten de Spaanse exclaven niet meer via het water kunnen bereiken. De afgelopen dagen werd het gebied overspoeld met tienduizenden mensen. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven door verdrinking of doordat ze in de verdrukking kwamen. De Nederlandse rolstoelbasketbalcoach Gert-Jan van der Linden moet ook stoppen met zijn werk voor de Italiaanse mannenploeg. Aanleiding is zijn permanente schorsing door de Internationale Bond. Van der Linden werd in 2024 al op non-actief gezet als coach van de Nederlandse vrouwenploeg, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag. Het weer, veel zon, maar ook wat bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: LOVE Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
13: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
14: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service

0: helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. In Amsterdam loopt de botenparade bij de Pride op zijn eind. Hoeveel bezoekers erop af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Die heeft het alleen over een gezellige drukte. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Door de grachten voeren zo'n 80 boten om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Bijna alle inwoners van het Franse departement Gironde, die geëvacueerd moesten worden vanwege de grote natuurbranden, mogen weer terug naar huis. Het gaat in totaal om zo'n 200.000 mensen. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken is de brand ten westen van Bordeaux onder controle. De brand heeft 42.000 hectare aan natuur verwoest, een gebied van 4 keer de omvang van Parijs. Een van de bekendste bergbeklimmers ter wereld, Nirmal Purja, is om het leven gekomen door een lawine. Dat heeft zijn bedrijf bekendgemaakt. Hij was bezig met een beklimming van een berg in Pakistan toen hij en 9 andere klimmers een kilometer werden meegesleurd. Purja beklom in 2019 in recordtijd de 14 hoogste bergen ter wereld. Daarover werd een Netflix-documentaire gemaakt. Het weer, veel zon, maar ook wel bewolking. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond wordt het overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Het wordt van noord naar zuid 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten. Onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: 그럼
1: je luistert naar de LVA op je werk, thuis of onderweg via de radio, internet, love app of je smart speaker.

0: again, and you may call me tomorrow, my friend. Yes, you may kiss me again.
1: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVA. Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVA. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVA. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
2: Alweer een winnaar. De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij van Pooi. Korf Dakwerken.

Peek Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

0: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. In Amsterdam hebben zo'n 80 boten meegedaan aan de Canal Parade. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet, alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel mensen verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. De botenparade is onderdeel van de Pride, om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was een wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg twee keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. Er is één persoon aangehouden voor het rijden onder invloed. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 54 54 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Fijtsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Fijtsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

0: zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In het gebied aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners is via het water in veiligheid gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers erop af waren gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Vooraf werden extra veel bezoekers verwacht, omdat de stad dit jaar ook de internationale World Pride organiseert. Premier Jette was ook aanwezig, als eerste homoseksuele premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. Op veel plekken in Amsterdam zijn vanwege de Pride straatfeesten, optredens en evenementen. In Lelystad heeft de politie een eind gemaakt aan een illegale rave. Volgens Omroep Flevoland waren er tientallen mensen op afgekomen. Op het terrein van een fabriek waren tenten met geluid- en lichtinstallaties neergezet. De ME werd opgeroepen, maar de politie hoefde geen geweld te gebruiken. De gemeente Lelystad denkt nog na over maatregelen tegen de organisatie van de illegale rave. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na een rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor morgen in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen vierde. Het is de vijfde keer dat Wiebes een etappe wint in de Tour de France Femme. Het weer, vanavond overal helder. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
3: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
2: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
3: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
2: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
3: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
2: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
3: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
2: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
4: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500. Of kijk op btict.nl.
5: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Buona con Johnny Wayne. Sagbona.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend al stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. Door de hitte en het gebrek aan regen is dat een stuk minder. Het land moet daardoor elektriciteit importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om de druk op het net te verlichten moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen in Hongarije vanaf komende week 's middags stilgezet. Bij een explosie in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant in de buurt van een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar mogelijk gaat het om een gasexplosie. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de Golf van Korinthe zijn

0: Zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare natuur verwoest bij de brand. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een recordaantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, het blijft nog een tijd aangenaam. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijms 6 in Volendam.
8: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Je laat je leven toch niet verpesten door bijvoorbeeld rug, buik, nek of knieklachten? Het Van Rijn Instituut is er 6 dagen per week om je te helpen. Op slechts een half uur rijden van Edam-Volendam. Dus ben je klaar met die pijn? Bel Van Rijn. Telefoonnummer 072 515 5454 of surf naar www.vanrijninstituut.nl voor meer informatie.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Nog eens 15 mensen zijn gewond geraakt, meldt het Russische ministerie van Binnenlandse Zaken. De ontploffing was in een restaurant bij een van de zogeheten 7 zusters. Dat zijn wolkenkrabbers in Stalinistische stijl. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Volgens lokale media was er in het restaurant in Moskou een besloten evenement, mogelijk een verjaardag van een generaal. De kerncentrale van Paks in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de rivier de Donau. Dat komt door de hitte en het gebrek aan regen. Normaal gesproken levert de centrale bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. Op de Amsterdamse grachten is de jaarlijkse botenoptocht van de Pride gehouden. Zo'n 80 boten voeren vanmiddag door de binnenstad om aandacht te vragen voor de regenbooggemeenschap. Hoeveel bezoekers er op af zijn gekomen, zegt de organisatie niet. Alleen dat het gezellig druk was. Premier Jette was ook aanwezig als eerste homoseksuele premier.

0: premier van Nederland. Hij werd ontvangen door burgemeester Halsema en stapte daarna ook op een boot. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn al verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen veel zon en droog. Het wordt 25 graden in het noorden en 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
2: Tijdens de kermis luistert iedereen naar de LOVE. Dus terwijl iedereen feest viert, kan jouw bedrijf volop gehoord of gezien worden. Maak gebruik van deze unieke kans en adverteer tegen extra aantrekkelijke kermistarieven. Dit is het moment om te adverteren, want de kermis hoor je op de LOVE. Mail ons vandaag nog. adverteren@rtvlove.nl.
3: Alweer een winnaar.
4: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: De zonnigste hitlijst van het jaar komt eraan. De LOVE Zomerse Top 50.
8: En jij bepaalt welke zomerhits erin komen.
7: Welke nummers geven jou meteen een vakantiegevoel?
8: Van tijdloze klassiekers tot de nieuwste zomerknallers.
7: Stuur minimaal 5 en maximaal 10 favoriete zomerhits naar redactie@rtvlove.nl.
8: Vertel er gerust bij waarom jouw nummers niet mogen ontbreken.
7: Stem mee en luister binnenkort naar de LOVE Zomerse Top 50.
8: Pak een cocktail, voel het zand tussen je tenen.
7: En geniet van de lekkerste zomerhits op LOVE Radio.
9: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
10: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een betrouwbare ICT-partner? Johan Bank en Daniel Tol van BT ICT staan voor u klaar. Van computers, laptops, game-pc's tot printers, wifi, Microsoft 365 en beveiligingssoftware, zij regelen het. Wilt u persoonlijk advies? Dan komen wij gewoon bij u thuis langs. BT ICT. Persoonlijk, vertrouwd en dichtbij. Neem contact op via 0299 350 500 of kijk op btict.nl.
2: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airconelektra.nl.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou geprobeerd hebben haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. Volgens lokale media was er een besloten evenement in de horecazaak, mogelijk een verjaardag van een generaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook is in de hoofdstad te zien. In de plaats aan de Golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De Pride-optocht in Hamburg is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij vielen doden en raakten tientallen mensen gewond. Vanwege de aanslag in Berlijn waren er in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen droog en veel zon. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Show.

0: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van Highclean. Perfect voor ramen, houtwerk, boeidelen en zonnepanelen. Eén systeem, alle toepassingen, tot 18,2 meter hoog. Bekijk het zelf op high-clean.com. Highclean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
6: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Over hun nationaliteit is nog niets bekendgemaakt. Ook de oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. En de kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren. Dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, waar ze werd tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

Casper Meijer met het NOS-journaal. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. Bij een bomexplosie in een restaurant in Moskou zijn 3 doden gevallen. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Volgens de Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief het restaurant binnen. Een beveiliger zou hebben geprobeerd haar tegen te houden en daarna zou de bom zijn ontploft. De 3 doden zijn volgens de autoriteiten de vrouw, de beveiliger en een van de eigenaren van het restaurant in Moskou. De brandweer in Griekenland is druk met een natuurbrand in een regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kust

0: plaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series, en ook had hij een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woekt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is zomer. Warme hits en coole vibes.